0: Je luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbui. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
0: Dit is Omroep.

0: Je luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer: in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe, met ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door tafeltennisvereniging Castricum. Kom eens kijken op de Gobadstraat 12A. Hans van Borre, de Groene Slager, en boekhandel Laan. Al bijna 100 jaar een goed verhaal.
5: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
0: Dit is Omroep Castricum.

mama dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Je luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
0: Dit is Omroep Kast.

0: Je luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat de bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Oh, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
0: Dit is Omroep Kast.

0: Kassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De historische stofzuigerbus heeft dit weekend na jaren restauratie weer zijn eerste rit gemaakt door Bergen. Vrijwilligers staken meer dan 17.000 uur werk in de oude bus die ooit als wrak werd gevonden. Met hulp van zeldzame onderdelen is hij helemaal opgeknapt. De eerste rit zorgde voor veel emotie en herinneringen. De bus wordt straks gebruikt voor bijzondere ritten zoals bruiloften en jubilea. Vrijdagavond zijn op de N203 bij Castricum meerdere mensen gewond geraakt bij een zware botsing. Twee auto's kwamen bijna frontaal op elkaar. Eén reed richting Heilo, de ander kwam uit Uitgeest. Drie ambulances kwamen ter plaatse. Twee slachtoffers raakten ernstig gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De weg was tijdelijk dicht. De politie onderzoekt de oorzaak. In een huis aan de Estorenlaan in Oud-Dorp is vrijdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer kreeg melding van een dakbrand, maar bij aankomst bleek de brand aan de achterzijde op de zolderverdieping te woeden. De brandweer kreeg het vuur met een hoge drukspuit onder controle, maar toen was al wel aanzienlijke schade ontstaan. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Spoorbeheerder ProRail wil de spoorlijn door Heilo stiller gaan maken. De drukke spoorlijn gaat dwars door het dorp. De treinen komen dicht langs de huizen. Met onder meer schokdempers en geluidsschermen wil de spoorbeheerder de overlast van het treinverkeer beperken. De schermen worden zo vormgegeven dat ze niet storend zijn in het dorpsgezicht van Heilo. De werkzaamheden moeten plaatsvinden in 2027. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door Elans Uitvaartbegeleiding. Persoonlijk en professioneel. En door My Strength Personal Training. Voor echt resultaat.
2: Oh, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
3: Dit is Omroep

0: Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De historische stofzuigerbus heeft dit weekend na jaren restauratie weer zijn eerste rit gemaakt door Bergen. Vrijwilligers staken meer dan 17.000 uur werk in de oude bus die ooit als wrak werd gevonden. Met hulp van zeldzame onderdelen is hij helemaal opgeknapt. De eerste rit zorgde voor veel emotie en herinneringen. De bus wordt straks gebruikt voor bijzondere ritten, zoals bruiloften en jubilea. Een auto is vrijdagavond in een sloot beland langs de Klaassen en Evendijk in Bergen nadat hij moest uitwijken voor een motor. De bestuurder bleef ongedeerd. De motorrijder reed in een bocht aan de binnenkant van de weg, waarna de automobilist moest uitwijken. De motor stopte kort, maar reed daarna door. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald. De politie doet onderzoek naar het ongeval. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. De Alkmaarse bloedbank is hard op zoek naar nieuwe donoren. Sanquin meldt dat er ruimte is voor rond 700 nieuwe bloeddonoren. Door de tijd heen zijn donoren gestopt vanwege hun leeftijd, gezondheid of andere omstandigheden. Met de campagne De Kunst van het Doneren probeert Sanquin het tij te keren, samen met de Nederlandse musea. Nieuwe donoren en mensen die helpen met werven krijgen een goodiebag en maken kans op 2 museumkaarten. Horecazaken in de gemeente Dijk en Waard mogen tijdens het WK voetbal langer open blijven. Dat heeft het college van burgemeesters en wethouders van Dijk en Waard besloten. Het college reageert daarmee op raadsvragen van het CDA en op verzoeken van ondernemers. Horecagelegenheden kunnen voor de ruimere openingstijden een ontheffing aanvragen. Het WK wordt gehouden in Mexico, Canada en de VS en begint op 11 juni. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt-het-vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer vanochtend, vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. Dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
2: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
3: Dit is Omroep Kast.

0: podcastklassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De historische stofzuigerbus heeft dit weekend na jaren restauratie weer zijn eerste rit gemaakt door Bergen. Vrijwilligers staken meer dan 17.000 uur werk in de oude bus die ooit als wrak werd gevonden. Met hulp van zeldzame onderdelen is hij helemaal opgeknapt. De eerste rit zorgde voor veel emotie en herinneringen. De bus wordt straks gebruikt voor bijzondere ritten zoals bruiloften en jubilea. Een auto is vrijdagavond in een sloot beland langs de Klaassen en Evendijk in Bergen nadat hij moest uitwijken voor een motor. De bestuurder bleef ongedeerd. De motorrijder reed in een bocht aan de binnenkant van de weg, waarna de automobilist moest uitwijken. De motor stopte kort, maar reed daarna door. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald. De politie doet onderzoek naar het ongeval. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. De Alkmaarse bloedbank is hard op zoek naar nieuwe donoren. Sanquin meldt dat er ruimte is voor rond 700 nieuwe bloeddonoren. Door de tijd heen zijn donoren gestopt vanwege hun leeftijd, gezondheid of andere omstandigheden. Met de campagne De Kunst van het Doneren probeert Sanquin de tijd te keren, samen met de Nederlandse musea. Nieuwe donoren en mensen die helpen met werven krijgen een goodiebag en maken kans op 2 museumkaarten. Horecazaken in de gemeente Dijk en Waard mogen tijdens het WK voetbal langer open blijven. Dat heeft het college van burgemeesters en wethouders van Dijk en Waard besloten. Het college reageert daarmee op raadsvragen van het CDA en op verzoeken van ondernemers. Horecagelegenheden kunnen voor de ruimere openingstijden een ontheffing aanvragen. Het WK wordt gehouden in Mexico, Canada en de VS en begint op 11 juni. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaanse Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland, dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
2: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door tafeltennisvereniging Castricum. Kom eens kijken op de Gobadstraat 12A. Hans van Borre, de Groene Slager en Boekhandel Laan. Al bijna 100 jaar een goed verhaal.

0: klasse met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De historische stofzuigerbus heeft dit weekend na jaren restauratie weer zijn eerste rit gemaakt door Bergen. Vrijwilligers staken meer dan 17.000 uur werk in de oude bus die ooit als wrak werd gevonden. Met hulp van zeldzame onderdelen is hij helemaal opgeknapt. De eerste rit zorgde voor veel emotie en herinneringen. De bus wordt straks gebruikt voor bijzondere ritten zoals bruiloften en jubilea. Een auto is vrijdagavond in een sloot beland langs de Klaassen en Evendijk in Bergen nadat hij moest uitwijken voor een motor. De bestuurder bleef ongedeerd. De motorrijder reed in een bocht aan de binnenkant van de weg waarna de automobilist moest uitwijken. De motor stopte kort, maar reed daarna door. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald. De politie doet onderzoek naar het ongeval. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. De Alkmaarse bloedbank is hard op zoek naar nieuwe donoren. Sanquin meldt dat er ruimte is voor rond 700 nieuwe bloeddonoren. Door de tijd heen zijn donoren gestopt vanwege hun leeftijd, gezondheid of andere omstandigheden. Met de campagne De Kunst van het Doneren probeert Sanquin de tijd te keren, samen met de Nederlandse musea. Nieuwe donoren en mensen die helpen met werven krijgen een goodiebag en maken kans op 2 museumkaarten. Horecazaken in de gemeente Dijk en Waard mogen tijdens het WK voetbal langer open blijven. Dat heeft het college van burgemeesters en wethouders van Dijk en Waard besloten. Het college reageert daarmee op raadsvragen van het CDA en op verzoeken van ondernemers. Horecagelegenheden kunnen voor de ruimere openingstijden een ontheffing aanvragen. Het WK wordt gehouden in Mexico, Canada en de VS en begint op 11 juni. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst van de Protestantse Kerk Castricum in de Dorpskerk. Een bijzonder welkom voor u als u nu via Radio Castricum, de livestream of later via de opname met ons verbonden bent. Ook een hartelijk welkom aan de gasten in ons midden. Fijn dat jullie er zijn. Voorganger vandaag is pastor Ron Opman. Diaken is Rijk Verhoef. Organist, pianist Benny Leonards en lector is Maya van Echen. En dank ook aan de vele anderen die een bijdrage leveren aan deze dienst, zowel voor als achter de schermen. Mijn naam is Toonmans en ik ben ouderling van dienst. En namens de Kerkraad wens ik u een bemoedigende en inspirerende dienst. En wij zingen nu, zo mogelijk staande, lied 791, de versen 1, 2, 3, 4 en 6, liefde eenmaal uitgesproken.

0: Onze hulp is in de naam van de eeuwige, schepper van hemel en aarde, die trouw blijft al. Goede God, wij komen tot u met onze vreugde en met onze pijn. Midden in het wel en wee van deze wereld en wij bidden. Verlicht onze lasten en verruim onze adem. Zodat wij in staat zijn in weerwil van alles te blijven zingen van uw liefde en uw trouw.
1: Laat ons op deze dag weer leren.

God wilt zichtbaar en voelbaar aanwezig zijn in onze midden. In dit samen zijn. In deze geloofsgemeenschap. God, open onze harten en onze gedachten voor uw woord. Inspireer en bemoedig ons in al onze bezigheden en in al die verantwoordelijkheden waarin wij ons geplaatst weten. Ten bate van de wereld, ten bate van de mensheid die u ter harte gaat in liefde. Amen. Beste mensen, het is vandaag zondag 3 mei. Vlak voor de 4e en 5e mei. Het zijn respectievelijk gedenkdagen en ook feestdagen, de 5e mei vooral. Belangrijke dagen om in ere te houden. Stilstaan bij oorlogsslachtoffers, toen Tweede Wereldoorlog, maar ook bij de oorlogsslachtoffers van nu. En stilstaan bij vrijheid, bevrijding. Het besef daardoor en daarmee levend houden in ons dat het een groot goed is dat we in vrijheid kunnen en mogen leven. En daarom, beste mensen, staat deze dienst van vandaag enigszins in het teken van die komende 2 dagen, 4 en 5 mei. En ik koos als hoofdtekst voor vandaag de tekst over liefde. Deze dienst hebben we dan ook gestart met een nadrukkelijk lied over de liefde. Liefde als kernwaarde van het leven. Maar ook een belangrijke waarde die Jezus verkondigd heeft. En aan zijn volgelingen heeft meegegeven. Ik koos liederen die passen bij dit thema en deze dagen. Zoals zo dadelijk het Wilhelmus. Niet alleen de coupletten 1 en 6, maar als variant ook de nummers 2 en 3. En ik koos een eigentijds nummer, een wereldslied, zo mag u het zeggen. Op de hele wereld zijn mensen zoals mij. En dat lied is in overleg en in samenwerking met Wendy Leonards, de pianist en organiste, tot stand gekomen. Beste mensen, als ik een thema aan deze dienst zou moeten geven, dan zou ik willen zeggen, gewoon liefde. Gewoon vind je ook terug op de huismerk van supermarkt. Gewoon apostrof, G apostrof, woon liefde. Ik heb een eerste plaat meegenomen voor u vanuit de verte, nog wel een beetje herkenbaar. Het huismerk bij uitstek van ons leven, om het zo maar eens te zeggen, moet gewoon liefde zijn. Ik wil Maria vragen om ons voor te gaan in de lezing gekozen uit het boek van Paulus' brief, de eerste brief aan de christenen van Korinthe.

Hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 13. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. Al had ik de gave om te profiteren en doorgronden alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verzetten, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand. Had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen. Klanktaal zal verstommen. Kennis verloren gaan. Want ons kennis schiet tekort en ons profiteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt, zal al wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt. Maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Dit is wat overblijft. Geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde.

vraag aan mensen wat de grootste waarden zijn in het leven. Vraag aan mensen wat het waardevolste is. En ik weet zeker dat u ook in ieder geval de liefde noemt. Naast gezondheid. Het woord liefde komt veel in de Bijbel voor. Vooral in het zogeheten Nieuwe Testament. De evangelies, de brieven. Onder wie ook de zogeheten pastorale brieven. Maar bijvoorbeeld ook in het evangelie van Johannes. En ik heb het nog even nagekeken. Het woord liefde valt in dat evangelie ongeveer 180 keer. Dat heeft iemand anders uitgerekend. Dat heb ik niet zelf gedaan. Dat begrijpt u. En heel nadrukkelijk spreekt Paulus in die brief aan de Korintiërs over de liefde. Hij was vertrokken als pionier van de christengemeente in de havenstad Korinthië in Noord-Griekenland. Na 2 jaar daar verbleven te hebben om weer in een andere plaats een nieuwe gemeente te stichten. En hij krijgt brieven toegezonden die er niet op logen. Brieven waarin sprake was van ruzies, oneenigheden over opvattingen, over posities, etcetera. En Paulus schrijft dan die gelukkig overgebleven brief, de eerste, aan de Korintiërs over de liefde. En hij maakt ook in die brief een vergelijking met het menselijke lichaam, waarvan alle lichaamsdelen niet zonder elkaar kunnen en ook gelijkwaardig zijn. Liefde als begrip, als fenomeen, is heel veelvormig. Varieert bij het spreken van erotiek aan de ene kant tot heel praktisch iets betekenen voor een ander. Ik noem een voorbeeld: een automobilist die een overstekende fietser of wandelaar de kans geeft om de weg over te steken. Een simpel gebaar, maar wel een teken van begrip, genegenheid, zo niet liefde voor de ander. En lange tijd heeft in de Telegraaf een van die prentjes gestaan waarin elke dag er aangegeven stond: liefde is ... Een concrete invulling van wat liefde elke dag zou kunnen inhouden. Liefde is, ik noem er één, een verjaardagskaart sturen, als voorbeeld. Liefde, een basiskenmerk, een fundament in het leven van mensen. Al zichtbaar genoemd in dat eerste boek van de Bijbel, het boek Genesis. Er staat dat de mens, de naam Adam, niet alleen blijven. En ik denk dat we dit heel breed moeten opvatten. De komst van Eva, haar naam, die naam betekent de leven doorgevende, ook breed op te vatten, staat ook in dat boek vermeld. 2 personen die met elkaar gaan optrekken. Mensen hebben mensen nodig. En onder andere in liefde en genegenheid. Maar in hetzelfde boek van Genesis ook 2 andere mensen. Kaïn en Abel. Kaïn de landbouwer en Abel de veehouder. En je voelt hem wel aankomen, dat kan botsen met elkaar. Want waar de landbouwer zijn gewassen plant, wil je het vee daar niet hebben.
En waar de veehouder grasland wil zien, daar ziet hij gewassen groeien. En als er dan ook nog jaloezie bij komt, zo staat dat in het boek van Genesis, dan volgt er iets verschrikkelijks, namelijk Kaïn doodt Abel. En God vraagt: Kaïn, waar is jouw broer Abel? En het antwoord is: ben ik soms mijn broeders moeder? Jazeker. Kaïn had zijn broeders moeder moeten zijn en blijven, en andersom ook. Er had sprake van te zijn van praten, overleggen, communiceren, compromissen vinden, wellicht enzovoorts. Relativeren en niet direct verongelijkt zijn. In de Bijbelse geschriften is het wat dat betreft de eerste ruzie die we erin aantreffen. En wie de moeite neemt, dat heb ik één keer gedaan, om alle Bijbelse boeken door te lezen, daar ben je best wel even een tijdje mee bezig. Dan kom je ook heel veel ruzies en oorlogen tegen in de Bijbel. De roosteraars van de lezingen, in welke kerk en denominatie dan ook, slaan deze teksten over het algemeen wel over. Maar er zijn wel heel veel dingen beschreven van oorlogen en ruzies, soms wel eens een beetje te veel. Motieven. Motieven voor het voeren van oorlogen zijn er een aantal die u waarschijnlijk ook wel bekend zijn. Het eigenbelang van een volk, maar soms nog sterker het eigenbelang van een clan of van een familie. Die wil vasthouden datgene wat zij in bezit heeft. Een ander motief voor oorlog is machtswellust, gekwetste trots, bezit willen hebben over grondstof en als je die te weinig hebt in je ogen, die bij een ander vandaan halen. Grondstoffen bedoel ik ook water mee en niet alleen maar edelmetalen of brandstof. Oorlogen, ruzies, terreur ontstaan ook bij de kloof tussen rijk en arm. En de motief is ook ideologie. Verschillen tussen ideologieën. Neem het Oosten ten opzichte van het Westen. Neem Iran ten opzichte van het Westen. Neem het Christendom ten opzichte van de islam en andersom. Maar vaak wordt ideologie gebruikt, zo niet misbruikt, als zogenaamd motief om tot strijd over te gaan. Wat de motieven ook zijn, een ruzie in oorlog wordt sneller gestart dan vrede gesloten, dan compromissen gevonden. En hoe tragisch is het dan? Ook in onze tijd merken we dat als we ons hart daar wat voor openstaan, dat in oorlogssituaties er zoveel onschuldige slachtoffers vallen. Noem Israël 7 oktober. Noem Gaza 6000. Libanon, Iran, Soedan, Kenia, dat soort gebieden. Dit is tragisch dat er zoveel mensen ten gevolge van oorlog sneuvelen. Niet het goede woord. Zij sneuvelen niet als militair, maar ze zijn gewoon puur slachtoffer omdat bommen verkeerd vallen of anderszins. Beste mensen, zo dadelijk zingen wij een bijzonder lied dat in de kerken niet zoveel zal klinken. Een lied van de shepherds. Die naam betekent schaapherders. Misschien niet helemaal zonder reden gekozen. Helena Schaap, haar eigenlijke naam, heeft met haar broers muziek gemaakt.
Onder andere het bekende nummer, kerkelijke nummer, dank u voor deze nieuwe morgen. En ze hebben ook het lied geschreven en gezongen. Op de hele wereld zijn mensen zoals wij. Het eerste couplet luidt. Op de hele wereld zijn mensen zoals wij, die niet veel begeren en wensen zoals wij, om in rust en vrede te leven met elkaar. Waarom is dat voor zo weinig mensen waar? Het lied spreekt uit dat veel mensen niet veel begeren of niet veel willen begeren. Maar het lied spreekt ook wel een stukje wanhoop uit rondom de vraag: waarom is dat voor zo weinig mensen waar om in rust en vrede te leven? Het lied spreekt uit dat er vele mensen zijn elders die ook gewoon mens willen zijn met gewoon liefde. Ik neem u even mee naar mijn eigen studententijd in Groningen rond het jaar 1980. Ik maakte deel uit van de werkgroep Oost-Europa. En die studiegroep was er niet zomaar. Het was een groep die er was omdat er toen de tijd de zogeheten Koude Oorlog was. En het ijzeren gordijn bestond ook nog tot 1989. En die werkgroepsleden bezochten met regelmaat landen als Polen en Oost-Duitsland. En ze deden dat vanuit de gedachte, en ik hoorde daar ook bij, om elkaar te leren kennen. Om te laten zien wie je was. Gewone mensen, gewone studenten. En dat je met elkaar in gesprek zou zijn, want onbekend maakt onbemind. Liefde zou toch gewoon moeten zijn. En dat begint met elkaar en de ander te leren kennen en te bevragen. De etiketjes eraf te halen. In een artikel van Nikki Sterkenburg, hoogleraar onderzoeksjournalistiek te Amsterdam, en deel uitmakend van het 4-5 mei comité rond het jaarthema de geschiedenis begrijpen, zij doet een oproep. Ze schrijft: wij zijn erfgenamen van een generatie die de Tweede Wereldoorlog meemaakt. En we dienen nog iets toe te voegen aan het herdenken en vieren. We hebben toe te voegen leren begrijpen. Ze schrijft: luister niet alleen naar verhalen van helden en slachtoffers, maar ga in gesprek over de complexe realiteit van vandaag. En inderdaad, ook nu, juist nu, ligt er een taak voor onze samenleving, ook voor ons als christenen, oud of jong, om niet een stilzwijgende medemens te zijn. Maar iets te zeggen als dingen naar binnen komen, langskomen, passeren, hoorbaar zijn, die dehumaniseren. Onderkennen wat er gebeurt als daarvan sprake is. En treed zo nodig op, en soms moet je wel durven. We hebben een mooi voorbeeld. Als gelovigen
voor ogen. Jezus Christus, die over liefde sprak. Ik ga u een nieuw gebod geven. Liefde, dat klinkt wel bijzonder. Want voor die tijd was er natuurlijk ook wel liefde. Maar blijkbaar vond Jezus dat te weinig. Ik ga u een nieuw gebod geven. En we weten hoe het gegaan is. Hij was radicaal, eerlijk, recht door zee. Niet een stilzwijgende medemens. Gewoon liefde. Een huismerk mag het van ons zijn.

Laat ons bidden om vrede in onze wereld. Dat we zwaarden omsmeden tot ploegijzers. Dat energie niet gebruikt wordt om elkaar te bestrijden, maar om mensen kwaliteit van leven te geven. Bidden wij om vrede in onze wereld. Dat we niet vervallen in een gevoel van machteloosheid. Maar dat we onze stem blijven verheffen in de overtuiging dat we samen sterk zijn en zo machten kunnen ontwapenen. Laat ons bidden om vrede in onze wereld. Dat wij in onze dagelijkse contacten anderen proberen te verstaan, anderen proberen te begrijpen. Dat we ons niet te snel bedreigd voelen, maar uitgaan in principe van goede bedoelingen van mensen. Ik wil een moment stil in acht nemen voor de eigen intenties, ook op het terrein van vrede, veiligheid, vrijheid en bevrijding. Een moment pauze.

De bloemen. Dit prachtige boeket dat hier op de tafel staat, dat gaat als groet en ook als steuntje in de rug naar de heer Eusman. Achter in de kerk ligt een kaart op de tafel, de bloemenkaart. Daar kunt u een naam neerzetten en ook eventueel een groet. Zoals gebruikelijk hebben we ook vanmorgen weer twee collectes. En de eerste collecte is voor Kerk in Actie en wel voor Myanmar. Daar direct even wat over. De tweede collecte is voor het kerkelijk beheer. Even een toelichting voor de eerste collecte. Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar zijn veel mensen van met name etnische minderheden de grens met Thailand overgevlucht. Kerk in Actie steunt de organisatie MTC met medische hulp en noodhulp. Opvang en scholing biedt aan vluchtelingen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Alleen al in Myshot en omgeving verblijven naar schatting 250.000 migranten uit Myanmar met hun gezinnen. De meeste verblijven er zonder enige vorm van registratie. Deze omstandigheden hebben tot gevolg dat ook de basis mensenrechten van kinderen in gevaar zijn. Zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet. Er is geen recht

En op onderwijs, gezondheidszorg en ook de risico's op uitbuiting, misbruik zijn groot. Kortom, geen registratie biedt weinig kans op een goede toekomst. Via het programma Noodhulp van de Kerk in Actie, jonge vluchtelingen in Myanmar, om te helpen. U kunt dit werk ook steunen door middel van u over te maken, uw bijdrage op de rekening van de diaconie. Dat kan via de QR-code op de zondagsbrief. En zet u dan wel even bij voor welk doel u uw gave doet. Zowel voor Kerk in Actie als voor kerkelijk beheer. Alvast dank voor uw bijdrage. Wij gaan nu over tot collecteren.

De ouderling van dienst, attent, maakte mij erop attent dat ik de beden, voorbeden niet heb afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader. En dat wil ik alsnog in orde maken. Ik wil u uitnodigen om met mij samen dat gebed te bidden. Onze Vader, die in de

0: Dan nodig ik Marja van harte uit om de slottekst te lezen. Die heb ik al eens een keer eerder in deze dienst laten klinken. En ik vond hem heel passend bij het thema van vandaag, gewoon liefde. Een voorbeeld van hoe mensen met elkaar kunnen omgaan.
1: Er stond een bos in brand. En in dat bos woonden twee bedelaars. De ene bedelaar was blind. Hij kon niet zien. De andere was lam. Hij kon niet lopen. En ze waren elkaars vijanden, omdat ze allebei in hetzelfde vak zaten. Concurrenten waren van elkaar. De blinde kon lopen, maar kon niet zien waar hij heen ging. Het hele bos stond in brand. De lamme kon zien dat er nog een mogelijkheid was om eruit te komen. Maar hij kon niet bewegen, omdat hij geen benen had. Ten slotte kwamen ze tot een compromis. Ze zeiden: laten we onze geschillen opzij zetten en elkaar helpen. De blinde zei: ik neem je wel op mijn schouders. Kijk jij, dan loop ik. En zo kwamen ze allebei levend uit het bos, zonder te verbranden.

Hoe actueel is deze dagen met heel veel droogte over branden gesproken trouwens? Hoe kun je elkaar helpen? Goed, we komen aan het eind van deze samenkomst met elkaar in liefde, in genegenheid. En vanwege 4 en 5 mei ook nu gepast, passend, het Wilhelmus van Nassau. Ik wil u vragen om bij dit gezang te gaan staan.

Wilt u God ons zegenen, ons in onze kracht zetten en houden? Wilt u ons God vertolkers laten zijn van uw liefde, in naam van Christus Jezus, uw verrezen Zoon.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond, vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dat zorgt voor vertragingen bij nieuwbouw, terwijl er in de praktijk niet altijd risico's zouden zijn voor de gezondheid. Volgens juristen worden er op een klein deel van de landbouwgrond bestrijdingsmiddelen gebruikt. De gemeenten willen daarom dat er nieuwe regels komen. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op de Sjiïtische militie Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de Jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordschap niet waarderen en gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig en 14 tot 8.
1: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door Elans Uitvaartbegeleiding. Persoonlijk en professioneel. En door My Strength Personal Training. Voor echt resultaat.
2: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
3: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl. Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
2: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.

0: Castricum.
1: Verkeer.
2: Het is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A22 Beverwijk richting Velsen staat tussen Beverwijk en Knoppet Velsen een file met 10 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A9. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
0: Dit is Omroep

0: En Sonja, vind je het niet leuk dat er voor jou een plaat is gemaakt?
1: Oh, meneer, fantastisch.
0: En vertel eens, ben je niet bang dat er een hond naar luistert?
1: Nee, meneer, want het is His Master's Voice.
0: Zeg, en met welke song heb je het zo ver gebracht?
1: Met All You Need is Bluff, meneer.
0: Ja, zo'n beetje hezige stem. Ik weet ook niet waarom, maar dat is heel subtiel, dames en heren. Ieder beroep heeft zijn eigen stem. He? Zo'n pianostemmer, die moet toch anders praten dan een dokter. En een, neem nou een ander beroep, een wielrenner. Die moet weer anders praten. He? Een wielrenner die geïnterviewd wordt, die zal zeggen van... Nou, gisteren lagen we dus in de etappe en Perpignan hopen we dus morgen in het algemeen klassement... hopen wij een goede beurt te maken en we blijven trainen. Komt alles dik in orde. Dat moet ook. Stel voor dat die anders ging praten, je zou schrikken, zeg. Stel voor een wielrenner die gaat zeggen van... Zoals we zojuist refereerd hebben, vandaag verrukkelijk gefietst. Die man, die kan niet fietsen, dat kan je zo horen. Ja. Ander beroep, een generaal. Een generaal, die moet kort afspreken. Die moet zeggen, mannen, zo dadelijk gaan we in de aanval. Dat is een generaal. Huh? Maar stel je voor een generaal die gaat zeggen van... Nou, jongeleus, de vijand komt, is het uitkeken geblazen. Ieder beroep heeft zijn eigen stem. Stel je voor, je houdt hier op straat een meneer aan. En je zegt, meneer, wat is uw beroep? En die man zegt, nou jongen, ik heb nou weer een baantje. Je lacht je rat, jongen. Ik zit hier aan de universiteit als professor in de sterrenkunde, weet je wel. En... Dat kan niet, zover zijn we nog niet, hè? Ander beroep, een vakbondsleider. Een vakbondsleider. Een vakbondsbons. Hè? Nou, dames en heren, een vakbondsbons... Die moet de leden van de vakbond manhaftig toespreken. Die moet zeggen, mannen... aangezien de gehele stakingskas van onze vakbond belegd is... in aandelen van deze fabriek... past het ons niet hier een staking te beginnen. Krachtige dag. Ja, nou, afgezien van de inhoud, ik bedoel... Ja. Maar zo moet hij praten, zo moet hij praten. Nee, is dat voor een vakbondsleider anders ging praten? Stel je voor, een vakbondsleider die gaat zeggen van... En die arbeiders doen niet eng, doe nou! Huh? Dit is een heel aardige man, maar het is geen vakbondsleider, wil ik maar zeggen. Ja. Nee, maar het is echt stemmen horen bij beroep. Als u in de bijenkorf aan het winkelen bent... U zult mij dan niet tegenkomen, want ik blijf het toch een beetje een rare zaak vinden... die hele bijenkorf, met die gekke spreuk op de gevel. Van de bijenkorf heeft het. Ik heb het ook wel eens, maar ik zet dat toch niet op de gevel. Hm? Nee, maar als u in de bijenkorf aan het winkelen bent... dan verwacht u uit de luidspreker... toch een hele bepaalde stem van de omroepster, hè?
2: Meneer Meijer, 2412. Meneer Van Mierlo, D66. Kinderen van Dalen, oma afhalen bij klantenservice...
0: Ja. Nee, maar waarom mag een oma nooit eens wegraken? Dat vind ik onzin, eigenlijk. Nee, als een oma en een kind elkaar kwijt zijn... dan zeggen ze altijd, kind is weggelopen. Dat is helemaal niet zeker. Zeg, weet u waar ook zo mooi omgeroepen wordt? Op Schiphol, zeg. Op Schiphol. Maar op Schiphol gaat het weer heel anders. Op Schiphol gaat het zo. Ting-tong.
2: Passengers for London. Exit 22 as soon as possible.
0: Ja. Nee, maar mevrouw, dat moet zo. Hè? Nee, maar dat hebben ze al helemaal onderzocht. Hè. Als je dat anders gaat doen, TNO heeft helemaal onderzocht. Hebben ze laten omroepen van... Maar dan reageert er niemand als je het anders doet namelijk. Hè. Hebben ze laten omroepen van persoon in een landenmat... naar de zuiderbieten uitgaan, 22. Ik had ook niet gereageerd. Ik had gedacht, een chartervlucht van de boerenpartij of zo. Ander beroep even hoor, ander beroep. Een hoorspelacteur, dames en heren, die moet ook op een bepaalde manier praten, zeg. Anders gaat het niet door met die man, die vliegt eruit. Ze, stel je voor dat ze in een hoorspel gewoon gingen praten, dan zou je zeggen, dat is geen hoorspel, dat is echt. Mr. McDonald, weet u wel zeker dat u het lijk in de goede koffer heeft gedaan? Wat bedoelt u?
3: Ik twijfel er niet aan, commissaris.
0: Ja, ik heb al eens een hoorspelacteur ontmoet, zo in Natura. Ik denk, nou ja, nou, dan vraag ik het gelijk. Hè. Ik heb gezegd, joh, neem me niet kwalijk, maar waarom praten jullie vaak zo, hè? Zo onnatuurlijk? Hè? Weet u wat het antwoord was?
3: Onnatuurlijk. Wat bedoelt u?
0: Nou zeg, als op de radio helemaal geen raad meer met ons weten, want dan hebben ze weer te veel gidsen verkocht en dan krijg je er altijd zendtijd van. Hè? En dan moet je dan vullen. Nou, maar dat is helemaal niet leuk hoor. En wat doen ze dan? Dan gaan ze actualiteitsrubrieken uitzenden. We hebben nou ongeveer 90 nieuwsuitzendingen per dag. Maar ja, je weet toch maar nooit wat er in die tussentijd nog kan gebeuren. Niet waar? Ja. Dus na het nieuws bellen ze het buitenland om te vragen of alles nog goed is. Al die telefoongesprekken worden aan elkaar geplakt en dat is dan weer een actualiteitsrubriek erbij. Papapapa, de spiegel van de dag. Vandaag de volgende onderwerpen. Te weinig urinoirs in New York. Knikkertijd in Londen. En onlusten in Manipur.
4: Hier is uw correspondent Jan Klaassen in Manipur. De toestand is hier buitengewoon verwacht.
0: Ja, dat is wel niet teruggeroepen, dus hij zorgt wel dat het verwacht blijft.
4: Gewoon verwacht. Revolutionaire elementen hebben allerlei vernielingen aangericht. In de haven is een rubberboot opgeblazen. Op het vliegveld is een vliegtuig de lucht ingevlogen. En in een broodjeswinkel is de staart van beleg afgekondigd.
0: Nee, maar diep, dat hoor je ook nog wel eens op de radio, zeg, een enkele keer. Dan krijg je ineens van die groeten naar zeevarenden en zo. En emigranten. Dan heb je een hele studio vol met familieleden. Dat zijn schatten van mensen, maar ja, die mensen zijn doodzenuwachtig. De enige die niet zenuwachtig is, dat is de omroeper. En die mag altijd beginnen. En dan staan we hier weer met een groepje familieleden. En de eerste groet gaat naar de familie Schouten in Montreal. Hier spreekt uw vader.
1: Moet ik hier praten?
5: Beste Jan en Miep, dit is de stem van je vader. Met ons is alles goed. Henk is gezakt, Ria is ontslagen, Tante Marilla in het ziekenhuis, je vader.
0: En dan is hier ook nog uw tante Jo.
6: Niet gedacht, hè? De stem van tante Jo ook nog te zullen horen. Ook nog te zullen horen.
0: Jongen, hoe gaat het met jou?
6: Gezondheid.
0: Jongen, hoe gaat het met jouw gezondheid? Hoe gaat het met jouw gezondheid? Met die van ons gaat het goed en dat is het voornaamste. En nu over oom Karel. Oom Karel is niet meer ziek. Wij hopen van jou hetzelfde. Ali was een mooi bruidje. Ze had zich helemaal van kant gemaakt. Jongen, mijn tijd is om. Ik maak het niet lang meer. Nu maak ik er een eind aan.
7: Je luistert naar Omroep Castricum.

fucker. En ga nooit naar Thailand. Oké, hier, Thailand zelf. Iedereen zegt, oh, dat is leuk, moet je naartoe. Aardige mensen, nooit doen. Verschrikkelijk. Er zijn heel veel dingen die hebben ze niet geregeld in Thailand. Zoals wilde dieren die uit de struiken komen springen. Hebben ze niet geregeld. En er zijn heel veel dingen die ze niet kennen in Thailand. Weet je wat ze niet kennen in Thailand? Weet je wat ze niet kennen in Thailand? Wat ze niet kennen in Thailand is... een beetje pittig. Dat kennen ze niet. Op de schaal van pittig kennen ze alleen helemaal niet pittig... en fuck alle blanken. En daar zit niks tussen. Dan zie je een of andere Thaise kind op straat een of andere soep eten. Dan denk je, oh, ik kan ook wel een hapje van die soep. En dan kun je geen hapje van die soep. Nee, want een kind is geconditioneerd. Die heeft een bek van leer, nou je fakkel in zijn muil. Is er niks aan de hand? Ik nam één hapje van zo'n soep. Ik lag op de grond te piepen als een ballon in de oorlog. Ik kon niks meer zeggen. Een paar woorden kwamen er nog uit. Zo zijn haiku's volgens mij ontstaan. Mijn eerste haiku was, hey lul, water nu. Dat was mijn eerste. En Thaise mensen hebben nul respect voor de dood. Wij reden in zo'n tuk-tuk door het centrum van Bangkok. En toen werden we ingehaald door een brommertje met allemaal eieren achterop. En die zaten niet in een doosje, gewoon kartonnen treetjes. Met een strikje eromheen. Fuck it, we kijken wel waar we uitkomen. En ik raakte in paniek. Ik dacht, geen één ei heeft een helm op. We moeten hier weg. En toen dacht ik, mijn oude overlevingsmechanisme, ik wil naar luxe. Ik wil naar luxe. En we hadden een resort geboekt voor die vakantie, maar dat was op een eiland. En daar wilde ik meteen naartoe. Ik wilde naar mijn resort, ik wilde naar luxe. En er waren twee manieren om bij de eiland te komen. Met de veerboot, duurde 2,5 uur. Of je kon met de speedboot, duurde 3 kwartier. Nou, doe maar de speedboot. En er was een grote, zo'n fucking grote Miami Vice Don Johnson fucking speedboot. Wij kwamen eraan samen met allemaal andere toeristen. En die man van die speedboot zei, everybody go into the point of the boat. Go into the point. Dus wij allemaal netjes met z'n allen into the point of the boat. Huh? Lekker aansluiten. En toen begon het bootje te varen. Nou, dat hadden we nog nooit meegemaakt. Dit is wat je hoort als het bootje gaat varen. Wij zitten daar, dit is wat je. Kijk elkaar aan, dan begint die boot te varen.

0: gaan. Over die golven, niet normaal. Heel mijn ruggengraat door mijn schedel gekramd. En al die mensen aan boord tegelijk. Een soort massa niezen. Heel de bodem van die boot lag ook meteen vol met spullen. Kunstgebitten en los geld, wortelballetjes, van alles. Iedereen zat alleen maar, hou elkaar zijn handen vast, overleven, godverdamme. Ik zag in mijn ooghoek zag ik iets overboord flikkeren, maar ik weet nog steeds niet of het een trolley was of een dik kind. Geen idee. En zeer ook niet, man. Fucking overleven, daar gaan we, jongen. Drie kwartier later komt die boot aan. Die vrouw tegenover me. Nou, heel de jurk is uit. Ja, de mascara staat op de tepels. En het was oké, mijn knuffel. We hebben het overleefd, oh, verdomme. Uitwisselen van gegevens, sticht een correlatie. En toen... Toen werden we naar ons resort geleid over het strand. En ik vertrouwde de eiland meteen al niet. Want wij werden door een gids van ons resort naar onze hut geleid. We gingen over het strand. De eerste palmboom die we daar zien, daar staat een bordje op. Hangt een bordje aan de boom. Ik denk, nou, toch even lezen wat er op de boom staat. Dit is wat er op het bordje stond. Beware of coconut drop. Wat is dat voor stom fucking bordje? Dat is het verschil tussen een kokosnoot boven op je hoofd krijgen... of dat bordje lezen, omhoog kijken en recht in je smol. Dat is wat dat bordje doet. En alle tweede keren ben je dood. Want dan had ik ook zitten googlen. Er gaan heel veel mensen dood door vallende kokosnoten. Ja, dat weten veel mensen niet. Maar er gaan bijvoorbeeld 12 keer zoveel mensen dood door vallende kokosnoten... dan door haaien aanvallen en haaien beten. Hij zegt zo, statistisch gezien is het dus mogelijk dat je ternauwernood ontsnapt... Een haaienaanval op zee, dat je godverdamme sodomiet erop, kutbeest. Hele hap uit je dijk, godsamme. Hè, kom eens strand op, hè? Dit is onpraktisch, hè. Even uitrusten tegen die palmboom. Wat is dit voor bordje? Bam! Dood. Wat trouwens ook niet leuk is voor die haai die er ziet gebeuren vanuit de zee. Ah, is hij nou wel dood? Gooi even terug, jolul. Dat was mijn project. Dus wij werden naar onze hut geleid. En ik dacht, oh, nu eindelijk. Nu is er veiligheid, dacht ik. Stenen hut, fijn cement, solide, joepie. Nee, dat was niet zo. We kregen een traditionele Thaise scheidhut op palen. En dat was gewoon gemaakt van bamboe. We kwamen binnen, die vloer waren gewoon bamboestokjes. Naast elkaar kon je gewoon doorheen kijken. Naar de echte gore vloer beneden, met alle beesten. Dat is gewoon een open vloer. Wat heb je daar nou weer aan? Niks. Tenzij je de noedels moet afgieten, flikken ze gewoon op de grond. En die muren ook. Die muren waren ook gewoon bamboe, van die bamboesteltjes naast elkaar. Kon je ook gewoon buiten vlogen insecten rond van 30 centimeter lang. Die gaven me gewoon een hand door de muur. Hé, hey, gefeliciteerd jongen. Goed geboekt, je kut het. Hartstikke goed. Dus ik stond te hyperventileren in die hut. En ik realiseerde me, er is geen één veilig plekje in het hut. Niks is veilig. Het enige veilige plekje was op het bed. Want er hing een klamboe over het bed. Daar heb ik ook 3 dagen gezeten, op het bed. Met die klamboe in mijn reet. Om zit te bidden dat het snel voorbij zou zijn. Oh, en het was ook, nou ja, goed. Het enige wat ze in die hut hadden gedaan, dan moet ik dan wel zeggen, om het een beetje luxe te maken, ze hadden van die latjes langs alle muren, bovenaan, als van die latjes met daarachter TL-balken die omhoog schenen. Zo'n jaren 80 luxe effect. Nou, oké. Okay. De 4e nacht ging het mis. 4e nacht, midden in de nacht, hoorden we in één keer geluid. We lagen te slapen. Nou, we lagen trouwens helemaal niet slapen. Je kan helemaal niet slapen in Thailand. We lagen te zweten in het donker. Niemand slaapt in Thailand. Dat moet je ook weten.
1: Omroep Castricum.

VVD. De VVD is de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Die partij bestond dit jaar 50 jaar. Ik dacht een mooi moment om er een hele dikke punt achter te zetten. Maar nee, de VVD hield een feestje. Groot hotel in Amsterdam. Feestje van de VVD. Hoog sherrygehalte. En er was één moment dit jaar dat alle belangrijke VVD'ers van ons land in één zaal bijeen waren. Maar goed, we hebben natuurlijk geen traditie van terrorisme. Het was een VVD-knalfuif met de Dijkstal met zijn onvermijdelijke Bart Smit-saxofoon. En een imitatie van de Blues Brothers en Bolkestein die zichzelf speelde. Een matig conferencier met dito teksten. Jorisma die vertelde nog wat leugens. En mevrouw Terpstra die volledig Vat Hollandse Nieuwe verdwijnen. Nee, dat was geen truc. Dat was de lunch. Er is één VVD'er, Kamp. VVD'er Kamp. Daar kan hij niks aan doen natuurlijk. Dat is de schuld van zijn ouders. Die hebben hem ooit lid gemaakt. En VVD'er Kamp die zei, we gaan het asielzoeksprobleem gaan we anders aanpakken. Zonder groot stuk in Elsevier. Kamp had ideeën. Die zei, we moeten meer mensen tegenhouden. Meer mensen terugsturen, meer mensen wegsturen. Minder beroep, minder bezwaar, minder kosten. Het moet sneller. Hij zei op een paar moment, we moeten mensen vooral helpen op de plek waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Hij zei, we moeten ons aansluiten bij het asielbeleid van de rest van Europa. En hij zei, als mensen alleen maar vluchten omdat ze een beter leven willen, dan zijn het geen echte vluchtelingen. Toen dacht ik op een bepaald moment, als dat zo is, hè, heb ik nog een paar vragen. Want als wij zeggen, mensen die vluchten voor een beter leven zijn geen echte vluchtelingen, betekent dat wij met z'n allen afspreken, wij hebben alles, Europa, Nederland, wij hebben alles, de rest van de wereld heeft bijna niks en dat willen we graag zo houden? Is dat de afspraak? Als hij zegt, we moeten mensen helpen op de plek waar ze oorspronkelijk vandaan komen, is dan onze inzet ooit in Srebrenica daar een goed voorbeeld van geweest? Ik bedoel, dan is onze inzet in Srebrenica, zijn er beduidend minder Bosnische moslims deze kant op gekomen. En altijd als wij iets willen in Europa, hè, over Schiphol of seks of drugs, het maakt niet uit. Als wij iets willen, moeten we ons aanpassen aan Europa. Nederland past zich aan Europa, anders krijg je ongelijkheid en aanzuigende werking. Maar nu is het zo dat Oostenrijk en Frankrijk en Scandinavië een onafhankelijk...

0: heeft nog een beetje vaart. Er is net iemand van afgesprongen, heeft hij nog een beetje vaart. Dan moet je hem pakken. Dat is timing, hè? Nee, moet je niet naar mij kijken, naar de schommel kijken. Dat is geen timing, dat is je neus.
1: Ja.
0: Dat is bloed. Nou, doe maar even aan je jasje.
1: Ja.
0: Nee, niet huilen. Over. Heel goed. Ga er maar op. Ja, heel goed. Zo, heel goed op. Ja. Beetje vaart maken. Ja. Heel goed. Nou, ik ben trots op je, hoor. Iets harder mag wel. Ja, heel goed. Ja. Nou, maak je maar klaar voor de afsprong. Ja. Ja. In het zandkasteel van deze jongetjes. Ja. Hadden jullie de hele dag aangebouwd?
2: Ja.
0: Het is weg, hè?
2: Ja.
0: Wat zeg je precies? Wat zeg ik?
3: Serieus, die hoer moet aan mijn zandkasteel zweren. Maar ik kan serieus, dit is belachelijk, serieus. Zit je te filmen, zit je te filmen. Zo, nou, die zijn weg. Ja, nou, wat zullen we nu doen?
0: Huh? Fietsjes? Nou, hebben ze hier fietsjes op? Mevrouw, hebben jullie fietsjes? Oh, ze zijn allemaal bezet. Ze hebben wel fietsjes, maar zijn bezet. Ja, dat is jammer. Ja. Huh? Kijk, ja, dat is een jongetje op een fietsje. Ja, dat is een klein jongetje. Ja. Pak hem maar, pak hem maar. Pak hem. Weg, weg, weg, weg. Kinderen, hè? En wegwezen. Kom op, kom op, kom op. Ja. Heel goed, omhoog. Ja. Heuveltje op. Ja. Naar beneden. Remmen. Remmen. Remmen. Nou, fiets tegen dat jongetje aan. Ja. Heb je je fiets weer terug?
1: Ja.
0: Zo, leuk. Nou, even kijken. Verstoppertje nu. Dat vind ik, ja, gaan we met z'n drieën verstoppertje doen. Oh, Tamar wil meedoen. Vind ik leuk, Tamar. Ja, Tamar meedoen. Mo ook. Ja, leuk, Mo. Ja, leuk. Kimberly, jij wil ook meedoen? Met het verstoppertje? Ja, je bent nog gemakkelijk te vinden, hè? Ben je... Is lekker McDonald's, maar niet handig voor verstoppertje, hè? Nou, oké, natuurlijk, je mag meedoen. Dan moet je niet achter een boom gaan staan, hè? Dan vinden we je. Ja, ga maar achter het clubhuis. Nou, Jullie weten allemaal een beetje hoe het werkt, hè, verstoppertje? Tuurlijk, dat weten we wel, hè? Ja, nou, ik goed verstoppen, echt, want ik ben heel goed erin. Ik begin met zoeken. Ik tel tot 10. Goed verstoppen, want ik heb jullie zo gevonden. En de eerste die ik dan vind, dat is Kimberly, die... ja? Oké, okay, nou, goed verstoppen. Oké, okay, kom, ik tel tot 10. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Ik kom. Kindjes. Waar zijn jullie? Ik kom. Waar zijn jullie? Kindjes. Kimberly. Ik zie je niet. Ik kom.
4: Hallo.
0: Nee, dat zie je niet vaak, politie in de speeltuin. Nee. Huh? U was gebeld. Wat ik doe? Ik zoek kindjes. Oh, sorry. Oh, dat met de camera. Ja, daar komt misschien een beetje gek over. Nee, dat was... het was met de schommel. En waar we... Het was allemaal bloed. En dat vond ik leuk. Nee, dat... Nee, sorry. Dat was gewoon nog... Ik ben gewoon met mijn dochters verstoppertje aan het doen. Ja. Met allemaal... Het zijn allemaal kinderen. En die hebben allemaal geheime plekjes. Of nee, gewoon plekjes. Ja. Nee, gewoon mijn dochters. Dames, kom maar eventjes. Papa heeft een probleempje. Trap ze niet in. Je vindt ze zo. Wacht even. Nou, kijk. Dat is Kimberly. Oh nee, een zitzak. Nou, ik ben even... Ik ben gewoon getrouwd. Ik heb twee dochters. We zijn gewoon verstoppertje aan het doen. En ik moet ze even zoeken. Zal ik ze even zoeken? Ik blijf hier. Ik bel mijn vrouw. Dat is duidelijk. Ja. Hij schat... Oh, dat is voicemail. Dat kan. Schat, ik zit in de speeltuin. En ik heb een probleempje met de autoriteiten. Bel me even terug. Help. Zo. Ja. Nee, dat is niks. Die belt zo terug. Nee, ik ga niet mee. Ik kan niet. Mijn dochters zijn hier. Nee, ik ga niet mee. Ik ga niet het busje in. Nee, blijf me af. Nee, ik ga niet het busje in. Nee.
1: Je luistert naar Omroep Castricum.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2 uur vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïnse leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Castricum.
2: Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door wegwerkzaamheden staat er file op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Haarlem en knooppunt Velzen is de vertraging ongeveer een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
5: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
6: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door tafeltennisvereniging Castricum. Kom eens kijken op de Gobadstraat 12a. Hans van Borre, de Groene Slager. En Boekhandel Laan. Al bijna 100 jaar een goed verhaal.
1: Dit is Omroep Castricum.

0: 짜리야 이게.
1: Ik val voor jou. Met heel mijn hart en ziel val ik voor jou. Van zon tot maan tot aan het ochtendblauw. Ach, ik val nog steeds voor jou. Voor wie val ik nou?

0: zorg dat je van de salami een kapje oversnijdt. Twee plakjes extra, drie vingers kwijt. Iets te enthousiast, met hakbijl en mes. Had 14 collega's en nu nog maar 6. Allemaal dood. Ah, kijk hoe ze hakt en kijk hoe ze straalt. Nog nooit is de veestapel zo snel gedaald. En zelfs op vakantie, het was in Friesland in Heeg. Het bijland naast de camping was na 4 dagen leeg. Allemaal dood. En het is algemeen bekend bij varken en koe. Eenmaal bij Ali ben je er heel broed aan toe. Dan hakt Ali schnitzels, carbo's, pastei. En ik sta verliefd een uur in de rij. En goed, ze is 100 kilo. En met 2,10 meter is ze niet klein. Maar omdat ze het allerliefst is, mag het best een ietsje meer zijn. En dan zegt Ali, wie is het dan? Dan zeg ik, Ali, ik ben... En dan zegt de andere meneer, zegt u bent nog lang niet. En dan zeg ik, jawel, Ali, ik was aan de beurt. En zegt die andere meneer, zegt u bent nog lang niet. Er zijn zeker nog 50 voor u. Oh, sorry, ik dacht dat u bij elkaar hoorde. Moet je eens proberen. Dag Ali. Oh jee, dan ben ik echt. Dag Ali, ik wou graag 2 carbonades en verkering met jou. Oh, je hebt al verkering. Ah joh, wat zou dat nou? Of is het misschien die gozer naast je van 2x2? Doe dan alleen maar die carbonades mee. Ali heeft al verkering. Heb ik daar 8 jaar voor in de rij gestaan?
1: Ali.
0: Misschien dan maar beter dat ik een andere slagerij opzoek. Misschien maar beter dat ik dan gewoon een tijdje niet weer kom. Misschien maar veel beter. En dat geeft niks. Ik wist niet dat je al verkering had. Anders had ik je misschien ook niet gevraagd. Maar ik denk, ik vraag het gewoon. Ik weet het. Misschien beter dat we elkaar een tijdje niet zien dan.
2: Dit is Omroep Castricum.

0: andere keer misschien.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken.

degene die niets doet, alleen maar wacht, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots en zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Ik was 14 jaar. Ik was 14 jaar, het was 1994. En ik zat op de middelbare school in Leeuwarden. En ik zat daar op een christelijk gymnasium. Dat is de school die gebaseerd is op een joods-christelijke traditie. Dat is even belangrijk, hè? Vanaf de nabije toekomst zullen alle scholen gebaseerd zijn op een joods-christelijk-islamitische traditie. En dat komt neer op heel veel vakantie. Ja, dat is eigenlijk het enige. En er is één maand per jaar geen fuck te krijgen in de kantine. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste verschillen. Raak er snel aan gewend, volgens mij. En ik zat op die school en mijn school deed in die tijd mee aan het NCRV-radioprogramma Schoolstrijd. Ken je dat nog? Ja, het ging erom dat twee scholen uit één stad, die moesten op de radio tegen elkaar strijden in de categorieën muziek en in de categorie scherpe tong. Nou, en wie denk je? Tuurlijk, ik. Ik voelde die druk vanuit die school op mijn schouders. Ik voelde die verantwoordelijkheid en ik nam die verantwoordelijkheid toen al. Ja, ik had een heel mooi raar stukje in mijn hoofd dat ik wilde gaan vertellen die vrijdagavond. Het zou een heel spannend optreden worden, namelijk live op de radio vanuit de aula van de andere school. Onbekend terrein. En in de week van het optreden werd ik zomaar op een ochtend op de kamer van de rector geroepen. En dat is heftig, zeker in die tijd. Je hebt nog een soort respect. Je hebt nog een soort gevoel van autoriteit. Je hebt niet altijd een mes bij je. Kortom, je staat toch met redelijk knikkende knieën voor zo'n deur. En ik klopte aan en ik mocht naar binnen. En daar zaten aan de grote houten tafel mijn rector en George Freulich van de NCRV. Nou, dan schrik je toch? Ja, maar dan schrik je toch? En het eerste wat ik dacht toen ik George Freulich zag, was van, ah, kut, ik heb geen standpunt.nl. Toen dacht ik, oh, jammer, ik heb geen standpunt.nl. Want ja, als George Freulich er is, dan moet je een standpunt.nl hebben. Sowieso is het in Nederland belangrijk dat je altijd en overal een mening hebt. Dat is echt evident. Je moet over deze conferentie nu al, ook mensen thuis, een mening hebben. Je kan zomaar gebeld worden door Maurice de Hond. Of dan kan een cameraploeg in je tuin staan van Netwerk. Het kabinet is het land in geweest om de mening van het volk te horen. Er is iedere dag een stelling op de radio waar mensen een mening over moeten hebben. Iedere dag. Iedere dag. Het zijn vaak een beetje ongenuanceerde stellingen. België kan beter afgeschaft worden. Maar er bellen heel veel mensen. Ja, hallo, ja, hallo, ja, ja, ik ben hartstikke enig van de stelling. Ja, inderdaad, ja. België moet gewoon afgeschaft worden, inderdaad, ja. Er komen alle belastingprofiteurs terug naar Nederland wonen. En het is een stuk minder ver rijden naar Frankrijk. Ik ben hartstikke enig van de stelling. Nou, daar, dat is een gelul werk. En ik zat aan die tafel. Ik had eigenlijk nog nooit zoveel autoriteit bij elkaar gezien. En wat bleek nou? George Freulich en mijn rector hadden de act besproken die ik wilde gaan doen die vrijdagavond. En mijn act bleek te visueel te zijn voor de radio. Ik was mijn tijd ver vooruit, toen al, hè. Alleen maar futuristisch. Nee, maar ik had een heel raar pak had ik voor mezelf aan. En ik had allemaal foto's bij me, daar had ik ook grappen over gemaakt. Maar ja, dat kon allemaal niet. Het was radio, ik had me dat helemaal niet gerealiseerd. Dus de vraag was eigenlijk of ik voor die vrijdagavond een heel nieuw stuk wilde maken. Van 10 minuten. En ik zei, ja. Ja, tuurlijk, ja, ik ga dat doen. Ja. Ik voelde die druk vanuit de school op mijn schouders. Ik dacht, ik doe dat gewoon. En achteraf was het het allerleukste huiswerk wat ik ooit heb opgekregen. Ik heb dag en nacht doorgewerkt en die vrijdagavond was daar. En het was me gelukt. Ik had een heel nieuw stuk gemaakt. Ik was enorm trots. En eerst was de categorie muziek. En de categorie muziek die werd gewonnen door een meisje van onze school. Het meisje speelde prachtig cello en die heeft later nog conservatorium gedaan. Zit nu heel hoog in een of ander orkest. En zij won die wedstrijd fluitend. Op de cello. Maar ze won het. Het was waanzin. En daarna was ik. En ik stond in de coulissen klaar, achter een gordijntje. Ik was enorm nerveus. Want ik wist natuurlijk, het gaat zometeen gebeuren. Dan gaat het doek open en dan sta ik daar. En ik wist in mijn hoofd natuurlijk ook, ik wil dit laten worden. Dus het betekende enorm veel. En ik stond te wachten. En ik hoorde twee vrouwen langslopen van de NCRV Radio. En die waren met elkaar aan het praten. En ik hoorde opeens die ene vrouw zeggen, ja, maar als de ene school wint in de ene categorie, dan moet de andere school natuurlijk wel winnen in de andere categorie. Anders is het niet eerlijk. Het is NCRV, daar moeten we rekening mee houden. En ik dacht, ik heb dit niet gehoord. Ik heb dit niet gehoord, ik ga gewoon op. En de doek ging open en ik stond daar.
En ik speelde echt de pannen van het dak. Ik was zo waanzinnig goed. Ja, neem dat nou maar van mij aan. Ik ben erbij geweest. Het was waanzinnig. En die jongen van de andere school na mij, die deed 10 minuten lang Herman Finkers na. 10 minuten lang grappen van Herman Finkers. En dat was een enorm succes, want het waren grappen van Herman Finkers. En ik wist alles van cabaret in die tijd. Ik kende alles uit mijn hoofd. En ik kon het ook gewoon meedoen. Ik dacht, ja, nu komt er dat. En nu komt er dat. En nu komt er dat. 10 minuten lang. En als klap op de vuurpijl, mensen in het rare lozetje, eindigde die ook nog met 2 moppen. En ik haat moppen, mensen in het rare lozetje. Ik haat moppen. Er is niets, vertel me geen mok zo, ik haat moppen. Er is niets wat ik zo erg vind als moppen. En hij won die wedstrijd. En ik weet nog dat ik me schaamde. Ik schaamde me echt voor mezelf, maar ook voor hem, voor de hele situatie eigenlijk. En hij was ook echt blij. Ik dacht, hoe kun je nu blij zijn? Man, je weet dat je iemand anders hebt nagedaan.

0: Goedenavond, mevrouw. Hallo, u bent laat. Hoe kan dat?
1: Ik wist niet wat ik aan moest doen.
0: Oh, voor de televisie.
1: Ja.
0: Oh, maar dat geeft niks.
1: Nee.
0: U komt zo ineens binnenvallen.
1: Ja.
0: Oh, leuk. U heeft niet zoveel gemist.
1: Nee, ik heb
0: het
1: scherm nog gekeken.
0: U heeft het scherm gekeken. U weet wat het is. Waar u zit, u? Wat kaartje? Wat staat er? Najib Amhali.
1: Ja,
0: maar er zijn twee zalen. Zit u wel in de goede zaal?
1: Ja.
0: En we hebben hier filmopnames. Najib Amhali zingt je Change the Volksliederen. Ja, u hebt net één lied gemist. Maar ik doe nu het volgende lied. Kom net op tijd binnen.
2: Het volgende lied, dames en heren, wat ik net vertelde in de eerste verhaal over het liedje. Dan vindt ze haar vader bovenop die berg. Goed? Praat er even bij waar het over gaat.
0: Hier is een...

0: En dan het derde lied wat ik net vertelde over die hond, weet je wel, die dan kwijt was in het begin. Dus, ze twijfelt. Zit ik hier goed? Zit ik hier goed? Nee, hoe is dit goed toch, mevrouw? U hebt niet zoveel gemist. Kleine scheiding voor de rest. Ik zie hier ook nog lege plekken. Komen die ook nog? Want ik maak ze dan kapot, hè? Dat snap je natuurlijk wel. Nou ja, kapot is een groot begrip. Maakt niet uit. We doen het helemaal overnieuw, ja? Nee.
1: Omroep Castricum.
2: Hier hoor je thuis.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
1: De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend, omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Castricum.
3: Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden 8 kilometer file. De vertraging is ruim 20 minuten door een aanrijding, maar alle rijstroken zijn vrij. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij de Wijkertunnel ook 10 minuten oponthoud. En op de A22 bij IJmuiden een minuut of 5 vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
6: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door Elans Uitvaartbegeleiding, persoonlijk en professioneel. En door My Strength Personal Training, voor echt resultaat.
7: Hallo, Piet Hellemans hier, dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
2: Dit is Omroep

0: Je luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen, ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarder artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie, Cambuur op plek 2. En het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Castricum.
1: Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam staat tussen Naarden en Knauwpunt Diemen 12 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij de Wijkertunnel ook 10 minuten oponthoud. En op de N242 Middenmeer-Alkmaar bij Knauwpunt Gooimeer ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door SV Vastgoedontwikkeling, Schalkoord Training en Advies en Club Maris.
5: Oh, Piet Hellemans hier, dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
6: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
0: Dit is Omroep.

0: Je luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloedzuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. En wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2-zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons, adverteren@omroepcastricum.nl.
4: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
0: Dit is Omroep

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Connectica Capaciteitsoplossingen in Techniek, ICT en Telecom uit Zaandam.

Het is 4 minuten over 5. Dan is hij er weer. Jawel, Johan Vermeer. Luisteraars, een hele goede middag. Terwijl ik een hele leuke gast heb in de studio die zich straks gaat voorstellen en die prachtige verhalen kan vertellen over het strand, de duinen en niet te vergeten de zanderij. Maar eerst zijn dit... De Hollies, met die mooie lange titel. I can't tell the bottom from the top. Welkom bij Omroep Castricum, welkom bij de Flashback Show.

0: Fred Domino, I'm ready. En wie ook ready is, is mijn gast vanmiddag. En het is niemand minder dan Menno Twisk. Menno, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Johan.
0: Menno, ik kan me haast niet voorstellen dat mensen je niet kennen. Maar stel voor, die enkeling die jou niet kent, stel je even voor. Wie is Menno Twisk?
1: Ja, Menno Twisk, ik ben in 57 geboren, tuinderszoon of kwekerszoon, bollekwekerszoon. En de hele tijd bezig geweest op de zanderij met het omschakelen van ons ouderlijk bedrijf naar het Strandfondsenmuseum met zorgkwekerij.
0: Ja, en daar kennen de meeste mensen jou van, denk ik, hè?
1: Ik denk het ook wel.
0: Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik met mijn kleinkinderen ooit eens een keer bij je was. En hoe jij dat deed, vond ik geweldig. Daar zat een passie achter, daar zat een humor achter. Dat was zo ontzettend leuk. De bollen, het verhaal van de bollen. Je weet, kinderen rond in een bollenmandje.
1: Ja, fijn om te horen. Ja.
0: En alles over het strand en de duinen. Wat heb jij met het strand en de zee, Menno?
1: Ja, als kind kwam ik daar al dag en nacht bijna praktisch. Heel lang lid geweest van de vrijwillige reddingsbrigade. Ja, een waterratje. Lekker veel zee in.
0: Lekker veel zee in.
1: Ja, prachtig.
0: Ben je een waterman?
1: Ja, zeker ook. Ja. Sterrenbeeld ook.
0: Ja, kijk. Ja. Je Overmeer ook. Heel leuk om te horen. Ja, Menno. En wat iedereen bereemde, op een gegeven moment ging het Strandfondsenmuseum dicht. En niemand die er iets van begreep. En jij waarschijnlijk ook niet als eigenaar van dat mooie museum. En het zat jou toch niet lekker. En er zat wat frustratie. En je dacht op een gegeven moment, wat moet ik met die frustratie doen? En toen bedacht je, ik ga een boek schrijven.
1: Onder andere ook om het proces wat ik meegemaakt heb toch vast te leggen, ook voor collega-ondernemers die er nog middenin zitten.
0: Ja.
1: Of die er nog mee te maken krijgen met natuurherstel. En staat natuurlijk enorm hoog op de agenda, hè, van de centrale overheid ook. Plaatsmaken voor natuur. En daar zijn bepaalde constructies bij waar wij het mee te maken hebben gehad. Waar je toch mensen voor moet waarschuwen, vind ik. Ja. Van hoe dat werkt en hoe je het niet moet doen vooral.
0: Hoe moet je het niet benoemen? Ja, je hebt het over collega's. Zijn er nog collega's op de zanderij actief?
1: Minimaal. Het is bijna in een eindstadium. Ja. De meeste mensen zijn al
0: vertrokken.
1: Vertrokken, of tenminste hebben een regeling getroffen.
0: Ja. Wat vind jij zo jammer dat de zanderij moet verdwijnen voor de natuur? En ik kan me voorstellen dat je het heel jammer vindt dat het Strandfondsenmuseum weg moest gaan. Maar wat is nou de essentie van het verhaal? Wat vind je nou zo jammer?
1: Nou, ik begrijp wel dat er wat moest gebeuren met de bollenteelt in de Binnen- en Duinrand. Mijn vader die waarschuwde me er al voor, want wij hebben met ons bedrijf kregen we het eerste te maken met grondwaterbeschermingsgebied 2, noemden ze dat toen.
0: Ja.
1: En toen lag driekwart van ons bedrijf al in een bepaalde beperking.
0: Oké. Okay.
1: Qua gebruik. En toen zei mijn vader al van, kijk, de toekomst is hier niet. En elk meerjarenplan van de PUN die ik las, zag ik erin dat de PUN dus daar streeft om de bollenteelt uit de Binnenduinrand
0: weg te halen.
1: Weg te halen. Daar is het idee ook geboren, om om te schakelen naar die sociaal-culturele onderneming.
0: Snap ik. Ja, je dacht vooruit. Ja. Want de PUN wilde ook, en dat hoorde ik ook vaak, de weg hebben in verband met gifgrond. Hoe sta je daarin?
1: Toen die maatregelen kwamen in de 80e jaren voor grondwaterbescherming, kon ik me dat voorstellen, want toen sprak je nog over middelen zoals DDT, nawerking van die middelen. Maar in de sector zelf, de bollensector, hadden ze heel snel ook biologisch afbreekbare middelen gevonden.
0: Okay.
1: Dus het kon wel milieuvriendelijker. Ja. Maar nog staat het onder discussie natuurlijk om het in woongebieden mee op te passen.
0: Ja, we gaan straks praten over je boek. Want dat heeft een hele mooie titel, vind ik persoonlijk. En dan moet ik eventjes spieken op mijn spieklijstje. Je mag het zelf even vertellen, want ik zie het niet zo snel.
1: Ja.
0: Hoe heet het boek?
1: Ja, een beetje verwarrend misschien. Mensen van de Papenbulp.
0: Papen, dat doet me denken aan de katholieke kerk.
1: Jazeker, het was de Papenberg. Die is wel bekend in Kastricum.
0: Ja.
1: En het verhaal gaat door overlevering dat de katholieken, Kastricum was overwegend katholiek vroeger, dat die vluchten naar de Papenberg bij de beeldenstorm.
0: Ah.
1: Toen ze belaagd werden. Dat was een vluchtroute, zeg maar.
0: Een vluchtroute. En jij combineerde dat met, je denkt dan, vluchten, papen. Ja.
1: En de Bulp is het alternatieve naam voor, of tenminste de bedrijfsnaam van mijn vader, was de Bulp. Als mensen naar de zanderij gingen om te werken, dan zeiden ze ook, we gaan naar de Bulp. Het Engelse woord voor bol.
0: Ja, prachtig. Ja. We gaan muziek draaien.
1: Ja, okay.
0: Dit is Peggy Lee, Manana.

0: Nou, Menno, zeer verdienstelijk, hè? Bakker Marseille. Ja. Menno Twist staat op het plaatje. Ik vind het geweldig. Goed, als ik jou tegenkom, is het altijd op visserijdagen.
1: Ja, veel,
0: ja,
1: hè?
0: Ja. Ja, leuk is dat. Dan zie ik je met je gitaar zitten op zo'n stoeltje en een mooie liedje zingen. Wat heb jij met die visserijdagen? Ook weer de verbinding met de zee?
1: Nou, en ook via de contacten die we opgedaan hebben met de Schelpenkar.
0: Ja.
1: En zo zijn we bij die evenementen terechtgekomen. Dat gaat tot aan Scheveningen aan toe.
0: Ja.
1: De eerste haring en zo. Nou, de Hemelvaartsdag staan we ook weer op Erfgoedpark De Hoop. Maar dan ga ik het weer over schelpenvisserij hebben. En over het wagenmakersvak, ja, samen met een vriend van me.
0: Ja. Terug in de tijd, schelpenvisserij.
1: Leuk.
0: Wanneer is dat gestopt met nou die schelpenvisserij?
1: De laatste schelpenvisser, dat was Anton Luther volgens mij. En die is in 1940 of zo gestopt.
0: Oké. Het was een hard beroep en het verdiende heel weinig, heb ik me altijd laten vertellen.
1: Ja. Anderhalve gulden voor een last, zeggen ze dan wel eens. Een hele vracht.
0: Ongelooflijk.
1: Gingen ze een ochtend voor op pad, hè?
0: Ja. Menno, toen jij met het idee kwam om dat boek uit te brengen, hoe lang heb je daarover gedaan?
1: Ik heb er denk ik wel zo'n 3 jaar over gedaan.
0: Oké. Ja. Research?
1: Ja, zeker. En de hele familiearchieven uitgezocht.
0: Ja.
1: Toen kwam ik erachter dat er elke 10 jaar wel wat speelt op die zanderij.
0: Ja.
1: Met plannen. Heb ik allemaal willen opschrijven. En natuurlijk moet je dingen uitzoeken.
0: Ja.
1: Ik heb de hele geschiedenis van de procedures waar we in terecht zijn gekomen natuurlijk teruggebladerd en geordend.
0: Ja.
1: En zodoende een mooi opgebouwd verhaal van gemaakt.
0: Ja.
1: Met flinke bijlagen.
0: Je hebt zelfs advocaten ingeschakeld om te kijken naar je tekst.
1: Nou ja, een jurist heb ik het laatst.
0: Of jurist, ja.
1: Inderdaad, ja.
0: Omdat je bang was dat je misschien sommige mensen tegen de schenen aan zou schoppen. Dat denk ik altijd, als je terecht schopt, dan mag dat toch?
1: Ja, dat zei een bevriende journalist van me ook een keer. Die zei, als het waar is wat je schrijft, dan hoef je toch niks te vrezen. Toen zei je ook, ik heb het zelf ook een keer gehad. Ik weet wel een goede advocaat voor je. Je hebt mij ook 2 keer geholpen. Ik heb 2 keer verloren, zei je toen.
0: Ja.
1: Dat moet je ook niet hebben.
0: En meestal neem je tegen mensen op, die hebben heel veel tijd en heel veel geld. Hè?
1: Ja.
0: Dat is het nadeel. Ja.
1: Nee, dat risico wil je niet lopen.
0: Nee. Maar af en toe een sneer deel je wel uit in je boek.
1: Het is een kritisch verhaal. Ja.
0: En terecht, denk ik. Want leg eens uit, Menno. En er zijn heel veel mensen benieuwd naar. Waarom moest het Strandvondstenmuseum nou stoppen? Wat is daar nou de achtergrond van?
1: Ja, ik denk dat er toch al grotere plannen lagen. Op een hoger niveau dan ons gemeentelijk niveau.
0: Oké.
1: En waar je dan moet zijn, ja, dat hoor je nooit. Hè, waar de beslissingen genomen worden. Ik voelde het wel meteen als vrij snel aan dat er op een ander bord geschaakt werd.
0: Dan met jou. Ja.
1: Het is een prachtig iets, misschien mijn boek, om voor onderzoeksjournalisten om eens verder te graven.
0: Ja.
1: Want dat is hun vak.
0: Ja.
1: En zij kunnen ook anoniem verder gaan dan ik als eenvoudige burger.
0: Ja, nee, begrijp ik. Ja, wat staat er allemaal in dat mooie boek van jou, Menno?
1: Ja, ik ben natuurlijk teruggegaan in de familiegeschiedenis. Want oorspronkelijk schreef ik het voor familie. En doordat er zoveel interesse kwam, werd het steeds breder en breder.
0: Ja.
1: En het werd groter dan gedacht.
0: Ja.
1: En ja, ik had natuurlijk ook willen vastleggen voor de familie waarom ik het bedrijf ooit verkocht had, wat mijn bedoeling niet was. En zeker ook de documenten publiceren waar anderen aan wat aan hebben.
0: Oké. Je collega's, die het een en ander nog te wachten staat in de toekomst.
1: Ja, staat in uitgelegd hoe die vereveningsregeling werkt, aangeboden werd en zo.
0: Ja.
1: Dus dan hoeven die niet opnieuw het wiel uit te vinden.
0: Nee, want die grond die moest verkocht worden, maar waarschijnlijk gewoon niet als bouwgrond.
1: Nee, in eerste instantie wel.
0: Ja.
1: Toen speelde Landal Greenparks.
0: Ja.
1: En dat in no time switchen dat weer naar de natuur.
0: Ja, dat dacht ik wel.
1: Dat was wel erg verrassend.
0: Ja, ik denk dat er nogal wat euro's tussen zitten, tussen de ene prijs en de andere prijs.
1: Ja, zeker. Ja. Dus dat werpt alleen maar vragen op.
0: Ja. Menno, morgen 4 mei herdenken. Je hebt ook een prachtverhaal in dat boek staan over de oorlog.
1: Ja, dat is de zwarte bladzijde.
0: De zwarte bladzijde.
1: Van je geschiedenis. Ja.
0: Vertel.
1: Ja, mijn grootvader koos in 1935 ervoor om NSB-lid te worden. En in de oorlogsperiode geloofde hij in het feit dat Europa zonder Amerika en Engeland verder moest.
0: Ja.
1: Hij was agrariër. Dus hij was angstig voor honger. En hij toog als oostboer naar de Oekraïne. Hij wilde die grote landbouwbedrijven opzetten.
0: Okay.
1: Er was zo'n NSB-organisatie, de Oostcompagnie. Je hebt het ook. Toen hadden ze ook zeegermanen en oostboeren. Zo noemden ze dat. En hij heeft in die oorlogsperiode, terwijl het hele gezin tegen was, voor de geallieerden, heeft hij ook nog toen hij terugkwam een paar weken gediend als landwachter. En hij heeft het in zijn hoofd gehaald om te solliciteren bij de Nederlandse SS.
0: Doe maar.
1: En dat gaf hem een gevangenisstraf, of tenminste een interneringskamp, periode van 2,5 jaar in Fort Zuid-Wijkermeer.
0: Ja.
1: Dat heb ik bezocht. Ik heb zijn dossier gelicht samen met mijn dochter in Den Haag.
0: Bijzonder.
1: En hebben we een hoop kunnen achterhalen.
0: Ja.
1: In het kader van 80 jaar bevrijding hebben we het vorig jaar al gepubliceerd, vrijgegeven.
0: Ja. Ja.
1: En ik vertel er ook over op scholen.
0: Ja.
1: Over wat het is om kleinzoon van een NSB'er te zijn.
0: Bizar.
1: Maar ook om kleinzoon te zijn van een stille kracht in het Castricumse Verzet. Want dat was mijn andere opa.
0: We gaan er straks over verder.
1: Ja, okay.
0: Dat zijn de mooie verhalen, de mooie echte anekdotes. Dit is de Nitty Gritty Dirt Band. En straks natuurlijk Brandt in mijn Walter.

0: Blijf op de hoogte van het lokale en regionale nieuws. Met nu het laatste brandweernieuws op Omroep Kastrikum.
1: Het allerlaatste brandweernieuws, natuurlijk met brandweerman Walter. Walter, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Johan.
1: Wat hoor ik nou, Walter? Heb jij een dagje uit gehad op de brandweerkazerne?
2: Nou, dagje uit, dat is wel een zit, hoor. Van 10 tot 10. 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds.
1: Van ja, 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Ja, en dat, dat was nodig voor het grote brandgevaar in de duinen, Walter.
2: Ja, klopt. Dat noemen ze kasseneren bij ons. En de hogere legerleiding had besloten om ons natuurlijk wel gepolst of het mogelijk was. Op afgelopen vrijdag van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds een complete ploeg met verkenner op de post kon blijven zitten.
1: Ja.
2: Om voor het geval dat er dat los was, om dan er meteen uit te kunnen rukken. Dus er waren alle kunstgemeenten trouwens ook, hoor. Van Den Helder tot en met Kastrikum. Alle specialisten duinbrand die zaten op de kazerne. Dus,
1: jongen.
2: Ja, dat is even een dingetje. Je kan nagaan hoe hoog de nood is eigenlijk.
1: Ja, want dat is een hele zit, Walter. Wat doe je dan van 10 tot 10? Ga je een kaartje leggen? Ga je spelletje spelen? Hoe lossen jullie dat op?
2: Ja, nou ja, we gaan natuurlijk even een bakje koffie zo ons even praten wat we gaan doen als eventueel wat de indeling is. Ja, en dan moet het natuurlijk smiddags gegeten, of ja, in middag eten, zo'n uur of 12, gaan de twee met verkennen. Dat was in dit geval broodjes halen en allerlei dingen voor de jongens. Kijk, het gaat erom, als die type gaat, dat je meteen in die auto kan springen en meteen weg kan rijden.
1: Snap ik.
2: Dus ja, en dat geldt ook voor het avondeten. We hebben wel lekker thai gegeten met z'n allen. Dus het moet allemaal geregeld worden. En tussendoor, ja, weet je, ik heb een rondje gereden met mijn collega Pascal. Richting Dijk en Duin, zelden wat er gebeurt, of dan wagens konden vullen daar met die geboren putten die er liggen.
1: Ja.
2: Nou, de handel was afgesloten, dus hebben daar een ander plan voor verzonnen. We zijn even op het strandplateau geweest om te kijken en we zijn ook even bij de hoep geweest, bij de boswachters, om eventjes te praten. Even met het droneteam hebben we even gepraat die er zat. Dus dan, ja, stel dat er wat gebeurt, dat we dan even heel snel kunnen schakelen. Dus dat,
1: ja, snap ik.
2: Ja, en voor je het weet is het dan voorbij natuurlijk.
1: Ja, en jij hebt een regendansje gedaan, want vanmorgen stond ik op en toe regende het, Walter. Dus, maar dat was dat is lang niet genoeg, hè?
2: Nee, dat is zeker lang niet genoeg. Ik bedoel, als je natuurlijk in de tuin al met je even een schepje pakt en je schuift wat aan de kant, is het weer kurk en kurk droog.
1: Dus, ja.
2: Met een beetje wind en een beetje zon zijn die bossages die nu ook verdord zijn, die zijn natuurlijk binnen no time weer droog. En dan heb je natuurlijk hetzelfde gedonder als 2 dagen geleden. Dus ja. Het is een dingetje.
1: Ja, 1 voordeel, Walter. We hebben geen militaire oefentrein in ons duingebied.
2: Nee, nee, dat niet. Maar ja, het hoeft natuurlijk maar 1 iemand zijn peuk weg te schieten. Of met een stukje glas. Of geef het maar een naam.
1: Ja.
2: En wie hetzelfde scenario. Kijk, en daarom willen ze natuurlijk ook dat we op standby stonden. Dat, 5 minuten. Alle brandjes beginnen klein, zeg ik altijd vaak. En in dit geval zou dat dus ook het geval kunnen zijn. Dus dan kan je meteen uitdrukken. Dat scheelt 5 minuten. Kijk, binnen 5 minuten dan kan het goed aantrekken hoor, met een
1: windje. Een wind. Ja, klopt. Ja, en we hadden steeds oostenwind, dus dat gaat een hart. Ja. Gelukkig, ondanks 10 uur wachten, heb jij niet hoeven uitdrukken. Daar zijn we natuurlijk allemaal blij om. Walter, 1 uitdruk zag ik op mijn app.
2: Ja, richting Limmen wel te verstaan. Was een woningbrand. Op de Rijksweg Limmen, donderdagmiddag om 12:30, 12:50. Prio 1. Limmen natuurlijk gealarmeerd, Kasting gealarmeerd. Want ja, met een woningbrand wordt meteen al middenbrand gegeven. Ladderwagen was aanrijdend van Heemskerk natuurlijk. En voordat we eigenlijk te plaatsen waren, was Limmen al te plaatsen.
1: Ja.
2: Die hebben daar een boeideel weggesloopt en de brand achteruit gebroken. Ik weet wat er eigenlijk gebeurd was met afbranden of zo van verf.
1: Verf afbranden, ja.
2: Ja, en of dat nou, vandaag doet er niet toe. Daar was brand ontstaan en die jongens hebben daar een boeideel weggesloopt. Straaltje water erin en het was eigenlijk, toen al geblust. Dus het was een goede zaak. En wij zijn eigenlijk bij de kruising bij het tankstation werden wij bedankt voor de inzet. En dan zijn wij onverrichte zaken retour gegaan. Dus dat was het enige wapenfeit van de brand in Kastrikum deze week.
1: Deze
2: dus
1: week.
2: Gelukkig.
1: Ja, plus een dagje kazerne. Nou, is ook, je hebt waarschijnlijk de kazerne van binnen even buiten goed bekeken nu, Walter, hè?
2: Ja, zeker. Ja, zeker weten. Ja, met de jongens even lekker gegeten, even lekker praatje. Ja. De bazin kwam ik even langs, Anne-Judith. Ja, ken uit ik. Alkmaar, de rechtercommandant. Ja, ja, ja. Ik kwam nog even te plaatsen. Dus ja, het is altijd wel even gezellig. Dus,
1: oké. Okay. Dank voor jouw brandweerbijdrage, Walter. Wens je een fijne week en geen duinbrand.
2: Nee, zeker niet.
1: Oké, okay, hoi.
2: Spreek je elkaar. Yo, hoi.

0: Jan Vermeer is in gesprek met Menno Twist, die een boek heeft uitgebracht, De Mensen van de Papenbulp. Nou, hij heeft al uitgelegd hoe die titel vandaan kwam. Maar Menno, loop eens even stapgoed, even snel door je boek heen. Wat, het voorwoord, et cetera. Wat kunnen de mensen allemaal verwachten? Ik heb wel gezien trouwens dat er hele mooie foto's in staan.
1: Ja, het is een rijk geïllustreerd, hè, noemen ze dat.
0: Ja, rijk geïllustreerd, ja. Met mooie oude foto's. Ja, prachtig.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Ik begin eigenlijk met een terugblik naar de roots van de familie. Hè. Zowel vaderskant als moederskant komt erin voor. En dan bouw ik het toch op richting de ontwikkelingen die er allemaal geweest zijn in de loop van de tijd met het gebied.
0: Ja.
1: Hè, met het beleid in dat gebied. En er komen natuurlijk de strubbelingen aan de orde. Waarom we zijn gaan omschakelen. Uiteindelijk komt het tot een soort climax van wantrouwen. Wat
0: ja,
1: er staat.
0: Ja.
1: En een terugblik zit erin. En een flinke bijlage met de aanvragen die ik gedaan heb. Wat een handleiding kan zijn voor collega tuinders. Die in dezelfde situatie terechtkomen. Agrariërs.
0: Ja. Toenmalig wethouder Brouwer. Die zei dat het een goede oplossing was. Die verhuizing van de bloembollenvelden, et cetera. Als ik aan adres spreek, die zegt ja, mooi allemaal, die verhuizing in het geld toe. Maar die mooie bollengrond krijgen we nooit meer terug.
1: Nee, die zanderij heeft de bijzondere eigenschap, hè, dat het erg kalkrijk is.
0: Ja.
1: En het wordt altijd minder als je verder van de kust ook afgaat. Het is echt ideaal voor bollenteelt.
0: Ja,
1: daar heeft hij echt gelijk in, Arnold. Ja. Dat krijg je nooit meer terug.
0: Krijg je nooit meer terug. Nee. En een stukje verder van je erf af ook nog, hè?
1: Ja, er moet veel rijden weer.
0: Ja,
1: overal een stukje land is vervelend.
0: Ja. Dus de hoofdmoot in je boek gaat natuurlijk, want zo heet het ook, over de zanderij. Heb je nog een leuke anekdote? Ja, Menno, want ik ken je van een man van heel veel van mooie verhalen en anekdotes. Vertel eens een mooie anekdote die ook in het boek staat.
1: ik beschrijf ook in het boek dat mijn vader na de oorlog een poosje heeft gewoond in een van de boetjes op het land, 3 jaar.
0: Ja.
1: Hij stroopte in die tijd. En het was in de periode dat zijn vader vast zat.
0: Ah.
1: Dus hij wilde eigenlijk verder telen als bollenkweker. En was flink gepest en geplaagd in het Egmondse in zijn jeugd. Omdat hij kind van een NSB'er was.
0: Ja, dan krijg je dat ook nog.
1: Daar krijg je toch een knauw van.
0: Ja?
1: Dus hij vertoonde een paar jaar wel ander gedrag. Hij sloot zich daarop. Hij had een mes om zich te verdedigen. En een beetje vreemd bestaan.
0: Ja.
1: Leidde hij toen.
0: Hij trok zich helemaal terug uit vanaf de mensen, zeg maar.
1: Ja. Nou, ik kreeg het wel in die periode ook verkering met mijn moeder. Dus er zijn ook wel leuke tijden geweest.
0: Ja.
1: Er zijn verhalen bekend dat hij daar gitaar zat te spelen en te feesten met zijn vrienden. En, hij had ook een pistool in dat hok. En die had hij geruild bij kapitein Rommel voor zijn zilveren horloge. Voor noodgevallen, om zich veilig te stellen. Kapitein Rommel was een wapenverzamelaar. Nou, die werkte daar wel aan mee. Dus mijn vader die zei ooit dat ik als kind was van... ik heb hem maar 1 keer gebruikt, dat pistool. Ik zag bij mijn voeteind, hij sliep op een strooien brits in dat hockey.
0: Ja.
1: Boetje, 2 bij 3 meter, kan je nagaan.
0: Jo.
1: En ze zag ik een rat van 1,5 meter lopen, vertelde hij. Nou, hij is al wel kleiner geweest. Hij zegt, die is voor mij. Dus ik pakte mijn pistool, ik legde aan, ik drukte af, zei... Er was een enorme knal in dat hok. Helemaal dicht van de damp, de kruiddamp... Dus toen alles weer wegtrok, was de hele wand van zijn boetje eruit gevlogen. En die rat liep gewoon nog rond. Dus zijn loop was ontploft.
0: Terug naar kapitein Rommel. Ja, een mooi verhaal, man.

0: Blijf op de hoogte van het lokale en regionale nieuws. Met nu berichten uit de duin. Omroep Castricum.
1: Berichten uit de duin doen we met boswachter Serena. Serena, goedemiddag.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Ja, het was een dag met verschillende gezichten, Serena. Hè? Een buitje, een zonnetje, maar lekkere temperatuur.
2: Zeker, het was, en het was een heel welkom buitje natuurlijk na alle droogte. Dus we zijn er heel erg blij mee.
1: Kan ik me voorstellen, maar ik denk dat het al lang niet genoeg is, hè?
2: Het is nog niet genoeg, maar het frist wel de boel weer op.
1: Ja, ik denk dat alle boswachters een regendansje hebben gedaan van de week. Hè? Van kom maar op met die regen.
2: Ja, zeker. Ja, ja, vrijdag was het helemaal dat we dachten van... oh god, als er maar niks gaat gebeuren.
1: Als nu maar niks gaat gebeuren, nee. Ja, ja. We hebben het op de Veluwe gezien wat er kan gebeuren. Hè? Dat is ongelooflijk. En hoe hard dat gaat en hoeveel hectare dan in vlammen opgaan, hè?
2: Ja, en ja, vaak of bijna altijd door menselijk handelen. Dus, dus het is oppassen geblazen.
1: Ja. Mevrouw Morelissen die stelde een vraag aan de boswachter. Waarom is er nog steeds geen rookverbod in ons duingebied? En vooral niet met deze droogte. Hoe zit dat, Serena?
2: Nou, de burgemeester die moet een rookverbod afgeven. Maar okay. Dat heeft hij uiteindelijk wel gedaan voor Castricum.
1: Ja.
2: En in Bergen hebben we sowieso eigenlijk is er wel vaker een rookverbod in dit soort periodes.
1: Ja, want je zou toch zeggen van, nu met deze droogte... ja, stel een rookverbod in, want het eerste dat mensen een peuk weggooien is het raak, hè?
2: Ja, zeker. Ja, nee, dat is dus in de handen van de burgemeester.
1: Hé, wat apart is dat. Dat wist ik allemaal niet.
2: Ja.
1: Apart. De burgemeester gaat erover. Mooi. Ja, dan een heugelijk feit. Het is nog niet helemaal gereed, maar 1 mei is project Zonderij Noord... onderdeel van de Poorten de Duinen opengesteld voor het publiek.
2: Ja, klopt. Dus we zijn heel erg blij ermee. En het moet nog allemaal begroeien natuurlijk. Dus ja. Het groeiseizoen eroverheen is, dan zal het er helemaal mooi uit. Of tenminste, het gaat dan uiteindelijk mooi ontwikkelen natuurlijk.
1: Ja. Nou, we wachten het af. We wachten het af. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ga er vandaag morgen zijn eventjes langs. Het zal wat anders zijn dan die mooie bollevelden die we hadden. Hè? Het is een beetje kaal allemaal nog, hè?
2: Het is nu nog kaal, ja. Dus heel veel zand verzet natuurlijk. En ja, er moet echt nog het groeiseizoen moet er nog overheen. En dan vanaf volgend jaar gaat het zich wat meer vormen natuurlijk.
1: Oké. Ik ben heel benieuwd en ik denk een heleboel luisteraars met mij. Serena, heb jij nog een weetje, een feitje dat je kwijt wil bij Omroep Castricum aan de luisteraars?
2: Nou, we hadden vandaag wel een hele bijzondere vogel in het duingebied. Ja? Namelijk een griel.
1: En wat zeg je?
2: Een griel.
1: Nooit van gehoord, een griel.
2: Griel, ja.
1: Wat is dat? Nee. Is dat een tropische vogel of zo?
2: Ja, die komt inderdaad wel meer in het zuiden voor. Ja. Dus heel veel in Afrikaanse landen en Zuid-Europa hebben ze hem ook.
1: Wat grappig.
2: En dit heeft eigenlijk een heel groot oog, heeft hij. Dus dat ziet hij. Het is een hele bijzondere vogel. En in de jaren 40, 50 waren er nog enkele broedgevallen in Nederland. In de duinen ook. Maar dus het is bijzonder dat hij hier even neer was gestreken.
1: Ja, heel erg mooi. Ja, ik denk dat het met de veranderingen van de temperaturen en de invloed van het weer wel meer exoten onze kant op komen. Denk jij ook niet?
2: Ja, er komen inderdaad andere soorten vogels naar ons gebied toe. Of sowieso andere soorten. En zuidelijke soorten die schuiven iets noordelijker op, hè?
1: Oké. Ja, heeft allemaal te maken met het klimaat, zullen we maar zeggen. Serena, mag ik jou danken voor jouw groene bijdrage hier bij Omroep Castricum. Hele fijne week en tot de volgende keer, hè?
2: Ja, jij ook bedankt.
1: Tot ziens.
2: Fijne week.
1: Hoi.
2: Hoi.
1: Ja, maar nou, de boswachter, nou, hoe kon het zo zijn? De Sanderij, ja?
3: Ja.
1: Bizar, hè? Ja. De een schrijft er een boek over wat hij allemaal heeft meegemaakt met PWN. En aan de andere kant, opent het duingebied daar zich, ja. Jij gaat er straks vast wel een keertje kijken, Menno.
3: Ja, natuurlijk. Ik ga er ook met veel plezier wandelen, hoor.
1: Ja, zo is dat. Ja, Menno, ik heb wat klaarstaan. En dat nummer, jij had hier nog moeten zijn. Heb je zelf geschreven, heb ik begrepen?
3: Nou, het is een reditio, noemen ze dat. Ja? Gedeeltelijk herschreven. En okay. De melodie in de oorspronkelijke tekst is van Mariette van Soest uit Wijk aan Zee.
1: Ja.
3: Maar ik heb het als basis gebruikt om een ode te brengen aan de verdwijnende tuinders. Ja. Aan de natuurlijk, die achter, in mijn achterhoofd, de Zanderij.
1: De Zanderij, ja. We gaan eraan luisteren. Ja.
3: Top.
1: En toen deed je het niet meer nou.
3: Oh nee?
1: Nee. Even kijken.
3: Nou, dan moeten we het nog te goed houden.
1: We gaan eventjes kijken. We gaan eventjes wat anders draaien. Want zonder muziek is dit programma natuurlijk niet compleet. En wat gaan we doen? We gaan dit eventjes opzetten. Excuses voor de stilte, maar Menno had zelf een zweetje meegenomen. En ik dacht, leuk.

0: Oh, ik heb een rest niet te koop.
1: Ja, daar is Menno weer. Ja, Menno, twee cd'tjes meegemooien met allemaal mooie nummers. Neem de herinneringen mee. Schelpenvisserslied. Alleen onze apparatuur met niet met de cd'tjes van Menno. Nou, Menno. Ja, als je een boek schrijft, hoeveel zijn er gedrukt, Menno?
2: Van de boeken, 150.
1: 150?
2: Ja, ja, en het liedje is altijd op YouTube te zoeken.
1: Okay.
2: Als mensen het willen horen.
1: Ja, nee, snap ik.
2: Ja.
1: Waar is het te koop?
2: Het is te koop bij Laan,
1: ja?
2: En bij Stichting Oudkastricum.
1: Oké, okay.
2: Ja.
1: En dan is het natuurlijk de bekende vraag, wat moet dat gaan kosten?
2: Ja, 19,90.
1: 19,90, nee. Neem 20 euro mee en dan komt het helemaal goed. Ja,
2: zo,
1: toch?
2: Zo is het.
1: Ja, Menno, we zitten vlak voor 6 uur. De tijd vliegt om, en dat wist ik al met jou natuurlijk. Dat kan niet missen. Nog één kleine anekdote uit het boek dat je zegt, ja, die wil ik wel eventjes kwijt.
2: Hoe heb ik er gauw nog een?
1: Ja, dat weet je vast wel, dat weet je vast wel.
2: Ik kan wel zeggen wat mijn vader me toeriep toen hij zei van ga nou niet die bollen in vanwege die grondwaterbescherming die dreigde.
1: Ja.
2: Je moet een ander vak kiezen. Ik weet nog nooit hoe je dat zei. Hij zei, ik breek je beide benen als je in de bollen gaat.
1: Dat ben je niet.
2: Dwingend advies. Hij kon nog wel eens streng overkomen.
1: Hij kon het. Dat kan je wel stellen, ja. Maar heb je er ooit spijt van gehad dat je de bollen in bent gegaan, Menno?
2: Nee, ik heb ze niet echt geteeld, hoor. Dat deden we altijd samen met andere kwekers.
1: Okay.
2: In onderverhuur.
1: Ja?
2: En ik ben voornamelijk 20 jaar lang ook agrarisch schade-expert geweest.
1: Hé, hey, wat grappig.
2: Dat was belangrijk.
1: Ja, zie je wel. Ik had gewoon 3 uur met je moeten gaan zitten.
2: Ja, ik had zoveel te vertellen.
1: Agrarisch schade-expert, geweldig. Ja. Ik wens je heel veel succes, Menno, met de verkoop van het boek. En dat gaat lukken. Ik denk na deze uitzending dat mensen toch wel eventjes het boek willen lezen met prachtige foto's erbij. Ik dank jou voor je komst naar de studio. En ik wens je morgen veel succes met de speech op 4 mei.
2: Dank je wel.
1: Tot ziens, hè.
2: Joep.

0: dance in the old-fashioned way. Ik zie u graag na het nieuws van 6 uur, luisteraars, voor deel 2 van de Flashback Show.
1: Je luistert naar Omroep Castricum.
2: Met het nieuws van 6 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4 uur. Op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. Twee familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent die werd neergeschoten bij het Correspondents' Dinner was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de gala-avond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
1: Dit is Omroep Castricum.

Bobby Darin, Splish Splash. Ja, weet u het nog vroeger? Zaterdagavond, ja, moest je in bad, hè? En als je geen douche had, dan ging je in de tobbe. Ja, dat waren nog eens tijden. He, en als je nu, mooie badkamers allemaal, he, dan weet je pas hoe rijk je bent, he, ten opzichte van vroeger. Ja, mooie tijden waren dat. Terug bij Johan Vermeer, terug bij deel 2 van de Flashback Show. Dit jaar vieren we 81 jaar vrijheid. En op maandag 4 mei herdenken we alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties, vredesmissies daarna. Ja, en wat is het programma op 4 mei in Castricum? Om 18 uur is er een herdenkingsdienst in de Dorpskerk. En om 18.35 uur start de stille tocht naar het oorlogsmonument in Park Noordend. Om 19.45 uur herdenkingstoespraak door wethouder Roel Beems en muziek van Emergo. 20 uur natuurlijk, 2 minuten stilte. En dat zijn we allemaal, jawel. En daarna is het tijd voor de kranslegging en zijn er voordrachten van Kimberly Volker en Menno Twisk. U hoorde hem dat zelf vertellen. Straks is hij er weer, politieman Michael van Duren. Maar eerst zijn dit de Searchers. Love Potion nummer 9.

0: Johan Vermeer. Zondag is hier weer.
1: En door terugweg kom ik langs Arnie's verjaardag. Hij bekent het terras van Leiden. En daar zit Henk de kapper. En Henk is de grootste levensgenieter van Leiden. Hij zit daar in de eerste lentezon op het terras met een grote pul bier voor zijn neus. En hij ziet mij lopen en hij schreeuwt over het hele terras heen. Hi Meijer! Hi Meijer! Kom even een biertje doen, man. Ik zeg, nee man. Ik zeg, mijn schoonmoeder eerste en mijn kinderen en ik heb een bak ijs en mijn vrouw. Hi Jochem, laat ze dat teer in kragen, man. Kom op, man. Eindbier. Ik zeg, nee man, echt niet, echt niet.
2: Nou, eentje dan, nou eentje dan, maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, maar dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, maar dan ga ik naar huis.
1: Ik heb inmiddels zo'n ijskoud biertje voor mijn neus staan. Met van die druppels aan die zijkant. En hij smaakt me zo fucking lekker dat ik meteen een tweede bestel. Puur om te controleren of die eerste echt wel zo lekker was. Omdat ik door mijn meisje van de horeca naar buiten. Met een hele grote schaal met bitterballen, vlammetjes en mini frikandelletjes. Dat noemen wij in Leiden de bruine fruitschaal. En Henk zegt, ah joh, als je in Leiland een biertje aan het drinken bent, hoort er altijd even één bitterballetje bij. Ik zeg, dat weet ik. Ik zeg, maar dan moet een beetje afvallen. Dus ik heb tegen mezelf gezegd, ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hij zei, lul niet, hij heeft gewoon een bitterbal. Ik zei, nee, vind ik echt niet. Ik hou me daar aan. Ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hey.

binnen een minuut heb ik 10 van die mini frikandelletjes met mayonaise op. Daarna wat bitterballen. Daarna veel te veel vlammetjes. Mijn hele muil staat in de fik. De vlammen komen eruit. Met een paar biertjes is het allemaal weer geblust. Op dat pak Henk uit zijn rechterbroekzak een rookwit pakje. Ik zeg, hij zei, Jochem, als je in de zon zit met een biertje en een bitterbal, hoort er na een paar biertjes altijd even één sigaretje bij. Ik zeg, man, je gaat daar niet meer roken. Niemand rookt meer in Nederland. Hij zei, dat weet ik wel. Maar af en toe na een paar bier vind ik het gewoon lekker. Ja, toch? Hij zei, ben jij een sigaret? Ik zie, vriend, hé. Hey. Ik heb 2 kinderen, man. Ik heb wat 20 jaar niet gerookt. Ik ga er niet op het terras in het openbaar. Een beetje staan roken hier op het terras. Iedereen wijs, hé, hey, vriend. Hé. Hey.

op dat moment controle in mijn rechterbroekzak. Ik neem mijn telefoon op. Ik zeg, ja, schatje, ik zie je wel zitten. En daar aan de overkant van de gracht zie ik mijn vrouw en mijn schoonmoeder op de gezinsbezem. Ik ben aan biertje aan het drinken. Nee, is geen biertje. Dat is een gele smoothie met kokosschuim. Is dat een bitterbox? Nee, gepofte kastanje. Wat heb je handen? Ik zeg, een wierookstokje. We geven dit een plekje. Oh, mooi zeg. Wat is die plas onder je stoel? Ik zeg, het was ijs. Maar ik haal even een nieuwe. Oké, schat, maar kom nu naar huis. Ik zeg, schat, ik kom meteen naar huis. Maar, no!

Man of Mystery, The Shadows. Jeroen Vermeer probeert contact te krijgen met wijkagent Michael van Duren. Nog niet gelukt, dus vandaar nu de Stones.

0: Blijf op de hoogte van het lokale en regionale nieuws. Met nu het laatste politienieuws. Op Omroep Castricum.
1: Terug van een welverdiend verlof. Michael van Deuren, wijkagent Centrum. Welkom bij Omroep Castricum.
2: Hey, goedenavond Johan.
1: Goedenavond Michael. Genoten, hè, van je vrije tijd, hè?
2: Ja, heerlijk.
1: Hoe heb je dat zo uit kunnen kiezen, man, met het prachtige weer?
2: Ja, dat werd ons gegund, kennelijk, hè. Dat moest even zo zijn.
1: Ja, fantastisch. Ja. Ja, genoten. Even geen narigheid, even geen wekker zetten, het lijkt me heerlijk. Ja.
2: Lekker de boel.
1: Lekker de boel. Ja, maar je moest weer aan de bak en dan... Kruip je achter je computertje en dan denk je, er is toch wel het een en ander gebeurd. Vertel.
2: Ja, precies. Nou, we hebben natuurlijk aan het begin van de week een beetje balu gehad. Dat was het gezellig natuurlijk in het dorp. Een hoop volk op afgekomen.
1: Ja.
2: En we hadden er van de politie vorig jaar was het natuurlijk een beetje uit de hand gelopen. En daar hebben we met z'n allen samen met de ondernemers en zo, hebben we dit jaar geprobeerd dat wat beter te laten verlopen. En dat is wel gelukt, mag ik zeggen.
1: Okay.
2: Het was druk, maar wel allemaal zonder narigheid gelukkig. Dus ja, dat was leuk.
1: Wij hebben een foto gepubliceerd, die was met de drone genomen. En daar stond een gigantische rij.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Dus, de commentaar was, is die plek voor bijna 800 mensen niet een beetje te weinig?
2: Ja, dat is iets om wel weer over te hebben. Kijk, het moet allemaal nog gefine-tuned worden. En daar zijn we eigenlijk ook steeds samen met de ondernemers en de gemeente zijn we daarmee bezig.
1: Ja.
2: En dit is misschien wel inderdaad even een punt om mee te nemen. Dat deel ik ook wel.
1: Ja, maar als je feestje wilt vieren en het is vol, dan is het toch jammer, denk ik.
2: Ja, precies.
1: Ja,
2: zeker.
1: Ja,
2: nee,
1: ja,
2: dat is, het is altijd jammer, want er komt toch een hoop leuk publiek op af. En net als onze burgemeester, die vindt dat ook hartstikke leuk.
1: Ja.
2: Dus een beetje reuring.
1: In het dorp, en als het allemaal leuk gaat, met goede muziek erbij, niks mis mee.
2: Precies.
1: Maar er valt altijd wat te evalueren, Michael. Dus,
2: absoluut.
1: Dus,
2: proces.
1: Ja, we zullen afwachten hoe het gegaan is, hoe het gaat volgend jaar met Koningsdag.
2: Zo is het. Nee, en dan hadden we woensdag, in de nacht van woensdag, 29 april, omstreeks 17:30, is er toch ook nog een poging inbraak geweest in een woning op de Leo de Poelstraat in Castricum.
1: Ja.
2: De dader die staat goed op de camera, gelukkig. Dus het onderzoek dat loopt ook wel nog naar deze verdachte.
1: Okay.
2: Niet binnen geweest, het is bij een poging gebleven, gelukkig. Maar wel wat schade, omdat ze hebben wel geprobeerd om binnen te komen, zeg maar.
1: Ja. Maar luid en duidelijk op de camera, begrijp ik.
2: Ja, zeker. Er waren, en zij zelf hadden camerabeelden en de buren die hadden camera's. Dus
1: Hij
2: staat er in ieder geval mooi op.
1: Hij staat er mooi op, oké.
2: Precies.
1: Gelijk een pasfoto,
2: Juist hem. Ja, en eigenlijk zo ook op donderdag 30 april ook twee mannen die er wel mooi op de camera staan, maar waar we nog niet van weten wie het zijn. Want bij het Geesterduinweg voor de ingang van de supermarkt de Vomar.
1: Ja.
2: De Geesterduin, daar heeft een bedreiging plaatsgevonden van een jonge man. Twee jongens die hadden hem met een mes bedreigd en die wilden dat hij ze op zijn scooter naar allemaal plaatsen zou rijden.
1: Nou ja,
2: dat is dus ook gebeurd. En uiteindelijk zijn die mannen dan ook gewoon weer weggegaan. Een beetje een raar verhaal natuurlijk ook allemaal. Ik heb zelf de camerabeelden veiliggesteld. En daar zie je dus ook wel dat het een en ander gebeurt. Er waren ook nog wat vrienden van de jongen bij. Eentje die vlucht zelfs nog. Dus helemaal lekker gaat het daar niet. Maar gaan we natuurlijk even proberen tot op de bodem uit te zoeken.
1: Apart verhaal, Michael. Apart verhaal.
2: Ja. En gelukkig zijn de collega's die het bezig waren, of aan het werk waren toen, die hebben ook wel wat jongens kunnen controleren. Waarvan we nu denken van dat zouden wel verdachten kunnen zijn.
1: Ja.
2: Dus samen met de beelden die ik heb veiliggesteld en die zij dan weer hebben, zeg maar, met bodycams die wij dragen.
1: Ja.
2: Ja, hopen we toch weer de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.
1: Ja, dus dat wordt even puzzelen voor Michael van de week.
2: Juist.
1: Even de puzzelstukjes bij elkaar zoeken. Ja. Maar wat een apart verhaal. Bizar. Ja, dat is een heel raar verhaal. Ja. Mag ik even meerijden? Ik bedreig je met een mes. Ja.
2: Ja, en dan met z'n tweeën achterop. En één dus met z'n drieën eigenlijk op zo'n ding.
1: Tjonge,
2: bijzondere situatie inderdaad.
1: Dat mag je zonder meer stellen, ja.
2: Ja. Ja, dan hadden we nog, ja, dat zal de brandweer misschien ook wel genoemd hebben, een brandje op de Rijksweg in Limmen, ja. Donderdag 30 april om 10 uur. Daar was een schilder bezig met zijn werkzaamheden en die was ja, met zo'n föhn de kozijn aan het denk de verf afbladeren, wat branden denk ik.
1: Ja, afbranden, ja.
2: En daar ontstond brand en gelukkig waren politiecollega's ook snel te plaatsen en die hadden alvast de eerste blusmaatregelen genomen.
1: Hey.
2: Met de brandblussen die wij hadden. En ja, de brandweer kon het echte werk daarna afmaken natuurlijk.
1: Ja.
2: Dus daardoor is het wel ernstiger voorkomen gelukkig.
1: Ja, want brandweerman Walter die vertelde, ja, wij werden al teruggeroepen bij het tankstation op de kruising, want het was al klaar. Ja.
2: Ja,
1: ja.
2: Kijk. Nou dus ja, het is altijd lekker als ze toch dan nog even na controle doen natuurlijk. Hè.
1: Ja, nee, ze hoefde nu ook een seconde met de hele tour, want Limmer was er al bij. Ja, ja, dat was al helemaal klaar.
2: Kijk.
1: Ja,
2: Maaike,
1: maar het is, hoe sneller je ingaat, des te beter het is, hè? Ja, toch?
2: Juist.
1: Ja.
2: Nou, ja, dan gaan we naar het laatste bericht, want die, dat was gisteren, of zeg ik het goed, gisteren? Ja, gisternacht, om... Even over 12 uur vond er op de N203 een verkeersongeval plaats. Twee voertuigen die botsten frontaal op elkaar. Ja, de voertuigen zwaar beschadigd. De inzittende gelukkig, wonder boven wonder, niet ernstig gewond geraakt.
1: Okay.
2: Maar een van de bestuurders bleek wel onder invloed van alcohol. Dus ja, die is aangehouden.
1: Tjonge.
2: Ja. Maar het was een behoorlijke ravage, begreep ik.
1: Ja, de N203 is altijd negatief in beeld. Maar als ik dit dan hoor, dan denk ik, ja, het ligt niet zozeer aan de weg, maar meer aan de bestuurders. Hè?
2: Ja, precies. Ja, het is natuurlijk een smal weggetje, dus je zit snel verkeerd. Maar ja, dit soort dingen horen we toch helaas ook wel vaak.
1: Ja, nou ja, de provincie Noord-Holland is bezig met een nieuw plan om het allemaal veiliger te maken, heb ik begrepen. Dus hopelijk gaat het in de toekomst beter. Ja, er is er nog net een vraag voor binnengekomen voor Maaike. Maaike, morgen 4 mei, dodenherdenking bij het park in Noordend. Hoe sluiten jullie dat af, de N203? Daar is een vraag voor. En ze vinden het altijd heel erg indrukwekkend als het stil is op de weg.
2: Ja, precies. Ja. Nou, ik ben er zelf ook weer bij, want ik begeleid zeg maar de stoet vanuit de kerk van Limmen.
1: Ja.
2: Naar inderdaad, naar het punt waar ze dan de kruising overgaan.
1: Ja.
2: En wij, samen met de gemeente, de BOA-handhavers, zetten wij de N203. Ja, eigenlijk ter hoogte van hoe heet die camping ook weer daar richting uit Geest. Daarom zetten we het verkeer al stil.
1: Ja.
2: En hetzelfde als bij de andere kruisingen.
1: Ja,
2: dan heb je het helemaal stil rond het monument. En dan heb je geen langs razende auto's.
1: Nee.
2: En dan is het echt even een momentje helemaal stil. En het geeft nog even extra de indruk, hè?
1: Ja, even de mensen. Ja. En terecht, hè? Twee minuten stil, één keer in het jaar. Dat moet kunnen, Maaike.
2: Ja, toch?
1: Luid en duidelijk verteld. Ik dank jou weer voor jouw politiebijdrage. Goed je weer te horen. En ik wens je een fijne week. Morgen veel succes, hè?
2: Ja, dankjewel. Fijne avond en een goede uitzending, Johan.
1: Ja, dank je. Bye.
0: Goedenavond. Hier is de Johan.

Het is een mooie combinatie, hoor. Chris Barber en Mark Knopfler van Dire Straits, weet je nog? Till the next time in town. Ja. Helaas, ik krijg Jan Visser niet te pakken. Nou, ik heb de voorspan ingesproken. Misschien belt hij terug. Of misschien is hij deze zondag afwezig. Ik weet het niet, maar we blijven.

Even hopen op het allerlaatste weerbericht hier bij Omroep Castricum met Jan Visser. Het programma voor 5 mei in Castricum. Van 10 tot 17 uur is er een bevrijdingsmarkt in de Dorpstraat. En om 11:30 start de officiële viering van 5 mei. Het dagorkest en Mergo speelt op het horecapleintje. En om 11:30 aankomst en bezichtiging van historische en militaire voertuigen vanuit de richting Bakkum. 11:45 binnenkomst van het beveiligingsvuur door jeugdatleten van de atletiekvereniging Castricum onder escorte van originele voertuigen. En om 12:00 burgemeester Ben Tap ontvangt de fakkel en ontsteekt het bevrijdingsvuur, gevolgd door het Wilhelmus en een toespraak. Dus genoeg te doen op 5 mei in Castricum. En we blijven natuurlijk onze vrijheid vieren. Overigens las ik dat Castricum pas bevrijd werd op 7 mei. Ja, toen melden de Canadezen zich bij het oude gemeentehuis in de Dorpstraat. Motions, wasted words.

Todd Sundin's Sweet Pie. Ja. Morgen dus herdenken we 81 jaar vrijheid en 81 jaar dat we onze mensen herdenken die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog. En 5 mei vieren we natuurlijk feest. Ik wens u een hele mooie bevrijdingsdag. Maak er een mooi feestje van. Een fijne week. En volgende week zondag om 5 uur is hij er weer. Jawel, Johan Vermeer.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag. En op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. 2 familieleden van de overledene hebben rook ingeademd. En zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles, eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
2: Dit is Omroep Kast.

Met de klanken van de Beatles, Eleanor Rigby, luiden we weer het Rockcafé in. Want het is weer zondagavond. En ik zeg weer, maar vorige week moesten jullie mij missen, als jullie me al gemist hebben. Ik vond het in ieder geval jammer. Ik moest werken, ik had een inzet elders. Maar we zijn er weer, we gaan weer 2 uur lang rocken. Blijf vooral luisteren, want we gaan straks natuurlijk weer even door de agenda heen. Wat speelt er de aankomende week? En jij blijft op de hoogte van het laatste muzieknieuws. En we gaan nu door met Queen, I Want It All. I want

Ja, je zou het maar allemaal willen hebben. Oh, I want it all. En volgens mij is het mijn vakantie. Ik heb geen werk waarbij ik standaard vrij ben in de kindervakanties. En ik begrijp ook dat dan de ene school heeft 1 week, de andere school heeft 2 weken. Maar hoe dan ook, de scholen zijn uit. Dus dan wordt het tijd voor een nummertje, Schools Out, van Alice Cooper. Maar Alice Cooper die heeft sinds 2015 een supergroep opgericht, de Hollywood Vampires, met niet de minste persoon, hè, Mr. Alice Cooper himself en Joe Perry van Aerosmith. En als kers op de taart, Johnny Depp. Ja, en die Johnny Depp die kan er wat van, hoor. Die kan aardig wat gitaar spelen. Is trouwens ook een grote fan van The Doors, net als ik. En hij heeft ook een documentaire van de Doors geheel ingesproken. Dat zegt wel iets over hoe fan hij is. En het is zeker de moeite waard. Behalve dat de vrouw het heel leuk vindt om naar Johnny Depp te kijken, is het ook gewoon echt een superband. Helaas slaan ze Nederland over, alweer. Volgens mij hebben ze, ik weet wel zeker, ze hebben nog nooit in Nederland gespeeld. Dacht ik, of stonden ze op Pinkpop? Ik ga het even nakijken. Ze komen wel in de buurt, Duitsland. Dus dan moet je even naar de buren. Wij gaan in ieder geval luisteren naar Schools Out, Another Brick in the Wall.

Ja, en we gingen van Schools Out naar Nick Kershaw met I Won't Let the Sun Go Down on Me. Maar dat hebben we ons wel een beetje laten gebeuren volgens mij, want de zon is wel een beetje weg. Ik hoop dat de zomer weer een beetje terugkomt. Wij gaan door met Nederlandse hit De Dijk, Groot Hart. We gaan luisteren naar de live versie.

Groothart de Dijk hoorde je zojuist, de live versie. En er zijn wel eens van die artiesten die meerdere dingen hebben gedaan in hun leven. En de volgende artiest, dat is Ronnie James Dio. En Dio, die kennen, nou ja, als je hem al kent, zou je hem kunnen kennen van Black Sabbath. Black Sabbath als zanger. Want toen Ozzy Osbourne eruit ging of eruit werd gezet, toen nam hij het stokje over. Er zijn echt goede platen uitgebracht, waaronder Heaven and Hell. En Dio heeft ook een heel mooi eigen repertoire. Maar hij heeft ook een hele leuke samenwerking. Ik hoorde hem vandaag eerder op een ander radiostation. En toen dacht ik, die ga ik gebruiken. En uiteraard staat hij ook in de computer. En Ronnie James Dio is van oorsprong een metalzanger. En dan gaan van sommige mensen alweer die nekharen overeind staan. Hè. Maar dan hoor je dit en dan denk je, oh, dus dit kan hij ook. Zeker, Love Is All met Roger Glover.

0: Dit is
1: Omroep Castricum.
2: Ja, we duiken even de agenda in. En er staan echt wat leuke artiesten aankomende week. Want als ik de site van Mojo bekijk, staat meteen op 4 mei, ook wel morgen, Christopher Cross. Die staat in de Tivoli Vredenburg in Utrecht. Er zijn nog tickets voor. Dezelfde dag, oh, dan moet je weer kiezen. Tame Impala, dan weer in het Ziggo Dome. Zijn ook nog tickets voor. Pas dat in het straatje rock. Ja, maak lekker psychedelische rock, hoor. Echt wel. En dan hebben we ook nog de Neighborhood op 8 mei. En het is eigenlijk een week later. Maar op 11 mei zag ik staan dat An Evening with Machine Head, snoeiharde, keiharde, lekkere metal, in de 013 in Tilburg. En dan gaan we naar Podium Victorie. En dan zie ik op 6 mei Wishbone Ash. Dat is melodieuze rock van de legendarische Britse rockband. Zeker ook de moeite waard. Zijn ook nog steeds tickets voor. En op 7 mei de Fun Loving Criminals. Ook zo'n iconische band. Dan weer uit New York. Ze spelen zowel oud als nieuw werk. En op 8 mei de Deaf Americans. En dan denk je, Deaf Americans, wie zijn dat? Dat is een Johnny Cash tribute band. Ja, heerlijk toch? Voor iedereen wat wils. En je hebt natuurlijk ook de festivals, hè? Bevrijdingsfestival. Waaronder ook Bevrijdingsfestival Alkmaar. Dat is natuurlijk op 5 mei. Met onder andere Jet Rebel op het Bevrijdingspop. Dus voor ieder wat wils. Wij gaan luisteren naar Christopher Cross, Ride Like the Wind.

Light Like the Wind. Christopher Cross hoorde je zojuist. En voor de oplettende luisteraar, als je heel goed luistert, dan hoorde je nog een artiest. En dat was Michael McDonald. Hij staat niet speciaal genoemd bij de plaat, maar je hoort hem echt wel goed op de achtergrond. En ik noemde net ook al dat de Fun Loving Criminals komen. En die kennen we van het nummer Scooby Snacks.

to be snacks. En ik dacht dat ik door de agenda heen was. Maar ik zag nog een flyer liggen. En dat wil ik jullie toch even meegeven. Dat gaat over de Bluesbroers. Topmuzikanten met authentieke blues. Want op vrijdag 8 mei staan zij in het cultureel centrum Vredenburg. De zaal die opent om 7:15. Om 8:00 gaan ze beginnen. En de prijs is €20. Dat is dan wel inclusief koffie of thee voor aanvang en een pauzeconsumptie. En voor meer informatie kan je naar www.limmencultuur.nl. En dan even over de Bluesbroers. En blues, dat klinkt als blues, want ze spelen blues, maar je schrijft B-L-O-E-S. En ik zie ook op de pagina, de flyer die ik voor me heb, dat ze een blues aan hebben. Ja, laat je vooral meeslepen door de rauwe, authentieke blues van de Bluesbroers. Een icoon in de Eimond. Ruim 40 jaar timmeren de broertjes Schone samen met de drummer Mark Huis in het veld aan de weg in verschillende samenstellingen. De laatste jaren is Vincent Hiemstra de leadgitarist en met hem is de sound van de Bluesbroers meer volwassen en vetter geworden. En met Erwin Oudbroek op de Hammond is het repertoire nog eens verder verbreed. Want Erwin speelt niet alleen toetsen, maar zingt ook een deel van de nummers met zijn Steve Winwood stem, al dus hunzelf. Slow blues in mineur is de persoonlijke voorkeur van de Bluesbroers. Maar je kan niet stil blijven zitten met de aanstekelijke swingnummers die natuurlijk ook op het repertoire staan. Mis het niet. Deze topmuzikanten moet je live beleven. Nou, ik ga het nog één keer herhalen. Vrijdag 8 mei, Cultureel Centrum Vredenburg. Wij gaan luisteren naar Gary Moore. Je raadt hem al. Still Got the Blues.

Je hoorde zojuist Silver Machine van Hawkwind. En ja, opnieuw voor de oplettende luisteraar. Dat is Lemmy Kilmister, voordat hij Motorhead startte. Die man heeft ook heel veel gedaan. Overleed trouwens in 2015. En in 2015 was ik op Graspop Metal Meeting. Dat was dan in juni uit mijn hoofd. Ja, in juni. En dat was voor de eerste keer dat ik op Graspop was. En ik was helemaal kapot. Volgens mij was het de laatste dag. En daar stond Motorhead. En Motorhead die stond al zo vaak op het affiche. Ik dacht, weet je, die zie ik vast nog wel een keertje. Joejoe. Nou, dat heb ik geweten. Want die kerst, datzelfde jaar, overleed Lemmy Kilmister. Ik heb hem dus nooit meer mogen zien. Dus mensen, wacht niet langer, hè. Al die legendes die ontgaan ons uiteindelijk. En misschien wel eerder dan dat je zou willen. Dus gewoon pak dat concertje, want dat wil je gewoon niet missen. Absoluut niet in ieder geval. En ik heb het wel gemist. Wij gaan luisteren naar The Doors. En ik heb weer een cd'tje.

Satanic street preachers. If you tolerate this, your children will be next. Words to live by. En mocht je naar de studio hebben gebeld, dan is het je misschien wel opgevallen. Het is niet dat ik niet wil opnemen, maar ik zie net dat de hele telefoon het gewoon niet doet. Ik heb hem vanavond niet nodig, maar ik heb altijd een vaste luisteraar. Dus Erik, als je luistert, het ligt niet aan jou. Hij ligt eruit, hij doet het niet. Maar de volgende die draag ik op aan jou. Elvis Presley, Return to Sender. Ik hoop dat je hem leuk vindt.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden, zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van tientallen schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden honderden vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons, adverteren@omroepcastricum.nl.
2: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
3: Dit is Omroep Kast.

Ja, we zijn alweer bij het tweede en het laatste uur van het Rockcafé. En die hebben we ingeluid met David Bowie, Space Oddity. En blijf vooral nog even luisteren, want we gaan zo meteen naar het muzieknieuws. Voordat we dat gaan doen, wil ik even wat kwijt. Een paar weken geleden had ik een heel leuk interview met een toch wel lokaal talent. Wendy Moore, die had een nieuwe single uitgebracht. En Wendy Moore die doet het gewoon heel lekker. Heeft heel veel Spotify plays. Heeft een leuke scala aan fans. En ik volg haar dus ook op social media. En daar zag ik een video van haar voorbij komen, waarin zij een bericht kreeg. Dat Nederland niet klaar zou zijn voor haar muziek. Terwijl ze gewoon heerlijke muziek maakt en dat ze daarom geen radioplay zou krijgen. Nou, een paar weken terug sprak ik haar en draaide ik haar ook. Maar ik hoef haar helemaal niet te spreken natuurlijk om haar muziek te draaien. Want ze heeft haar nieuwe single naar mij toegestuurd. Dus we gaan er gewoon weer naar luisteren. Net zolang totdat we jullie er moe van worden. Ik word in ieder geval niet moe van, want het is gewoon een knijter goede rockhit. Wendy Moore, Crocodile Tears. Gaan we gewoon lekker naar luisteren.

Wait another year, I don't belong here. Nou, we gaan geen jaar wachten en jij hoort hier wel thuis hoor. Wendy Moore, wij draaien je gewoon. Absoluut. Muzieknieuws. Chad Rebel die is na 3 jaar terug met nieuwe muziek. De artiest die heeft zijn nieuwe single Changes Coming Round the Bend uitgebracht. Wat een voorbode is voor meer nieuwe muziek dit aankomende jaar. Ook is de zanger weer op veel podia te vinden. We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Het leven heeft je een harde klap gegeven, maar langzaam begin je weer op te staan met het besef dat er iets moet veranderen, zegt Rebel over het verhaal achter de nieuwe single. Het is het eerste nieuwe werk van de artiest sinds de single Lives, alweer uit 2023. Zijn laatste album Pre-Apocalypse Party Playlist stamt uit 2021. Ja, Rebel die heeft een nieuwe band om zich heen verzameld, waarmee hij de komende maanden op festivals te zien is. Zo speelt hij op 5 mei... dat is aankomende week, verschillende bevrijdingsfestivals, en is hij daarna onder meer te zien op het Spoorpark Live, Bospop en het Haagse Beat Festival. Vanaf december trekt hij dan weer door het land met zijn Peace, Love en Rock'n'Roll Tour. En die concertreeks die begint op 9 december in Maas in Breda. En die eindigt op 7 januari in de Poptempel Paradiso in Amsterdam. Rebel die stond vorige week nog in het volprogramma van, nou niet de minste, Eric Clapton in de Ziggo Dome. De zanger en multi-instrumentalist, bracht in 2014 zijn eerste album uit, Venus en Mars, een compilatie van zijn eerste 2 EP's. De artiest bracht sindsdien nog 6 albums uit en hij is onder meer bekend van de nummers Louise en Tonight. En dan meteen het laatste nieuwtje. Het leren jasje dat George Michael droeg in de videoclub van zijn nummer Fate uit 1987... is bij een veiling voor maar liefst 176.400 pond van eigenaar gewisseld. En dat is dus omgerekend zo'n €204.000. Michael die droeg het zwarte leren jasje van het Britse modehuis L.A. Rocca ook tijdens de eerste optredens van zijn V-tournee in 1988. Het was een van de vele muzikale memorabilia bij het veilinghuis Prop Store die daar onder de hamer ging, meldde de BBC. Michael zei in een interview met People in 2010 nog dat hij de styling door Fate helemaal zelf had gedaan. Ik heb geen stylist gebruikt. Ik denk dat ik die had kunnen betalen, grapte hij toen in 2016... Toen hij overleden. Tijdens de veiling van de Prop Store worden ook andere bekende muzikale items geveild. Zo werd een gitaar van Slash, die hij in 2016 tijdens de reunieconcertreeks van Guns N' Roses gebruikte, voor £233.100 pond. Afgehamerd. Nog nooit eerder werd er zoveel neergeteld voor een instrument van Saul Hudson, zoals de gitarist officieel heet. Mag ik even opscheppen? Ik heb Slash een keer ontmoet, hè? Ja, ik heb zelfs een handtekening van hem. For Henry heeft hij erop gezet. Nou, genoeg weer over mij en mijn gepoch. Wij gaan uiteraard luisteren naar George Michael met Fate.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay.

Hit Me With Your Rhythm Stick. Ian Dury en The Blockheads was trouwens een nummer 1 hit in 1978 in het Verenigd Koninkrijk. Hij maakt bijzondere muziek, laten we het zo maar zeggen. We gaan door met Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues.

Soms dan schrijf je een nummer die zo goed is dat je denkt, ik doe het nog een keer, maar dan ietsje anders. En misschien is het dan wel zo goed dat je hem nog een keer doet. Nou, Metallica die deed dat volgens mij met The Unforgiven. Want ze hebben er 3 versies van. Het eerste origineel, dat kwam uit 1991. Toen dachten ze, daar moet een deel 2 van komen. Die noemen we Unforgiven 2. Die kwam in 1997. En toen was het nog niet klaar, want in 2008 kwam die Unforgiven 3. Wij gaan 6,5 minuut genieten, luisteren naar The Unforgiven number 2, Metallica.

0: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Zondagmorgen is in Egmond aan Zee een auto tegen de Doris Rijkersflat gebotst. De bestuurster verloor door onbekende oorzaak de controle over het stuur en reed tegen de gevel. Niemand raakte gewond, maar de auto liep schade op. De flat bleef onbeschadigd. De politie heeft het rijbewijs van de vrouw ingenomen en laat haar rijvaardigheid onderzoeken. In Alkmaar is een nieuwe speurtocht voor kinderen gepresenteerd. De speurtocht is bedacht ter gelegenheid van de bevrijding en de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Schoolkinderen uit groep 6 en 7 komen langs plekken in de binnenstad met een verhaal. Dat kan een oorlogsverhaal zijn, maar ook het Alkmaars ontzet wordt belicht. De speurtocht wordt tijdens de bevrijdingsfeesten in de stad gratis uitgedeeld. Op een fietspad bij Akersloot zijn een scooter en een fiets op elkaar gebotst. Dat gebeurde zaterdagavond even na 10 uur op de Geesterweg. Die weg is onverlicht, wat de situatie onoverzichtelijk maakte. Er kwamen 2 politieeenheden en een ambulance naar de plek van het ongeval. Bij het ongeluk raakte 1 betrokkenen gewond. Het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis. Bewoners van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee hebben een succesvolle inwonersbijeenkomst gehouden in hun strijd tegen sloop en nieuwbouw. Dorpscentrum Post aan Zee zat vol en bijna alle politieke partijen waren vertegenwoordigd. Kennemer Wonen onderzoekt nog wat beter is, nieuwbouw of renovatie, maar de bewoners vrezen dat het nieuwbouw wordt. Door veel aandacht te genereren hopen ze renovatie af te dwingen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

Supertramp, Goodbye Stranger, hoorde je zojuist. En het is tijd voor de terugkomende rubriek Kop en Plaat ook wel. Ja hoor, goede kop, wat een plaatje. En nou ja, zoals je van mij gewend bent, heb ik weer het lokale nieuwsblad voor mij. Weer de Castricummer. En meteen op de voorpagina staat het volgende. Koningsmarkt drukker dan ooit. Bakkum. Een record aantal mensen bezocht afgelopen maandag de Koningsmarkt in Bakkum. Rond 11 uur liep het helemaal vast in de Bakkumerstraat. Het mooie weer en de toenemende populariteit van de Koningsmarkt speelde hierbij ongetwijfeld een rol. En ja, ik koos deze kop omdat ik er zelf was. Wij zijn eerst naar Alkmaar geweest met de kleine. Die is bijna 2. Dus die kon daar al lekker rondwandelen. Dat vonden we heel erg leuk. We waren redelijk vroeg, uurtje of 9 daar. Toen was het echt lekker rustig vertoeven. En daarna dacht ik, weet je, hij doet nog een middagdutje. Ik ga even in mijn eentje hier in de buurt naar Bakkum dus. Nou mensen, dat heb ik geweten, want ook ik stond daar in de menselijke file. Je stond muur en muur vast. Maar het was er niet minder gezellig om. En het was ook een keer, en het mag ook wel eens, mooi weer. Want wat is Koningsdag en Koninginnedag ook wel vaak in het water gevallen. Hey, joh, joh, joh. Nou ja, en zoals je weet zoek ik daar natuurlijk een plaatje bij. We hebben het vanavond eerder al gehad over Ronnie James Dio en wat hij wel allemaal niet heeft gedaan. Je hoorde hem toen met Roger Glover. We gaan nu luisteren naar The Temple of the King van de band Rainbow.

King, want Koningsdag, dat was het bruggetje. En 5 mei is het bevrijdingsdag, hè? En misschien ga je wel naar een bevrijdingsfestival en ga je wat leuke artiesten zien. En hopelijk sta je ook een beetje stil bij hoe belangrijk vrijheid is, hè? Want het is niet altijd zo geweest. En als je voor mij hebt geluisterd, dan hoorde je bij Johan Vermeer wat er eigenlijk allemaal te doen is, hè? Dus ik ga dat niet herhalen. Wat ik wel graag doe, is altijd een beetje rekening houden met mijn playlist. En het volgende nummer, Rockin' in the Free World, dat slaat voor mij gewoon op bevrijdingsdag. Dat gaat over vrijheid, hè? Keep on rocking in the free world. Neil Young.

She's all out of woman, all out of Rosie. En we zijn inmiddels alweer bijna bij het einde van het Rockcafé. En ik wil jullie alvast bedanken voor het luisteren weer. Zoals ik eerder zei, vorige week hebben jullie me gemist, maar ik ben er gewoon weer. En vanavond bleef je op de hoogte van de muziekagenda. Daar zijn we doorheen gegaan. En bleef je op de hoogte van het laatste muzieknieuws. Het lijkt erop dat ik volgende week ook weer een leuk interview heb met lokaal talent. En volgende week is het natuurlijk een moederdag. En niet vergeten, hè, alle mannen. Het is moederdag, komende zondag. Ja, blijf vooral nog even luisteren, want na mij is voorbij jouw playlist. En dat is super interessant, want die jongens die gaan het vooral hebben over muziek wat je normaal gesproken wel niet luistert, want de meeste mensen, en zeker op de radio, die luisteren naar de hitjes. Zij gaan voorbij de hits en echt meer de verdieping in. Dus blijf vooral luisteren. Wij gaan eruit met de Rolling Stones. En omdat het bijna moederdag is, gaan we volgende week een moederdag special doen met allemaal nummers over moeders. En dat zijn er een hoop. En de Rolling Stones hebben er ook zo een. Mother's Little Helper. Fijne avond. What?

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn twee mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
2: Dit is Omroep Kastrijk.

0: Goedenavond allemaal. Welkom bij Voorbij Jouw Playlist, de show waarin wij Teun en Job nummers gaan draaien die voorbij de mainstream gaan. We gaan jullie vooral inspireren tot het luisteren van nieuwe nummers, minder bekende artiesten en nummers die normaal gesproken de radioprogrammering niet halen. Job, wat kunnen we een beetje verwachten van het programma vanavond?
1: Yes, leuk dat je het vraagt. Vanavond hebben we heel veel leuke dingen op het programma staan. Muziek staat uiteraard weer centraal. Dus dat is wat we volop gaan draaien. En we gaan uiteraard weer luisteren naar minder bekende nummers van populaire artiesten. Daarnaast gaan we ook luisteren naar wat nieuwe releases van de afgelopen week. En we zullen ons persoonlijk favoriet laten horen. Maar ook bespreken waarom die zo goed is. We gaan het hebben over een nummer met een prachtig verhaal erachter. Dat iedereen zou moeten kennen. Opvallend muzieknieuws van de afgelopen week gaat ook weer besproken worden vanavond. En we eindigen de show uiteraard met een echte hidden gem. Een niet zo populair nummer dat iedereen zou moeten kennen.
0: Precies. Ja, het komische is, de afgelopen show zijn we eigenlijk elke keer begonnen met het openingsnummer van een album. Ja. En daarna hadden we altijd als tweede nummer een nummer van Tame Impala.
1: Ja, wie is Tame Impala? Vertel het eens.
0: Tame Impala is een Australische, hoe zou je dat noemen? Het is een artiest, hij is nogal vaardig met heel veel verschillende instrumenten. En wij vinden dat hij echt bizar vette muziek maakt.
1: Ja, Kevin Parker gaat het over.
0: Precies, dat is dan zijn volledige officiële naam.
1: Klopt, hij heeft een aantal albums uitgebracht en is vrij populair.
0: Ja.
1: Maar het leuke is, morgen staat hij in de Ziggo dan. Zo. En wie zijn erbij?
0: Ah, wij natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. We gaan morgen naar Tame Impala. En één nummer.
0: Zo, dat is toch wel een speciale voor ons allebei. Dat is denk ik misschien het favoriete nummer van hem, misschien. Hij heeft echt fantastische muziek gemaakt,
1: maar dit nummer is het opening van het album Currents, zijn meest populaire album, uitgekomen in 2015. En dit nummer is 7 minuten en 48 seconden lang. Precies. Genieten, zweven, dansen, wat je maar wil. Alles zit in dit nummer. Het is een geweldig nummer. Laten we er maar gewoon naar luisteren, Teun.
0: Let It Happen van Tame Impala.

0: Ja, dat was Let It Happen van Tame Impala. Zo, wat een ongelooflijk nummer, joh.
1: Wat een fantastisch nummer. Ik kan niet wachten op een morgen live te horen.
0: Zo, ik ook niet.
1: En ik denk dat we maar doorgaan naar het volgende nummer. En dat is namelijk een nummer van Unodream. En de band Unodream die bestaat uit vrienden die elkaar al sinds de middelbare school kennen.
0: Dat is wel lachen.
1: Ja, ze maken dus zo muziek samen sinds ze tieners waren. En onder andere het volgende nummer. Namelijk Nobody Wants You van Unodream.

0: dat was Eurodream met Nobody Wants You. Geweldig nummer. Ja, Teun, waar is het nu tijd voor?
1: Ja, bekende artiest, minder bekend nummer.
0: Kijk eens aan.
1: Inderdaad. Nou, het komt er dus eigenlijk op neer dat er ongelooflijk veel bekende artiesten zijn natuurlijk. Maar ze hebben natuurlijk ook nummers die helemaal niet zo bekend zijn. Die bijvoorbeeld ouder zijn of gewoon totaal niet de mainstream hebben gehaald. En wij hebben allebei een nummer uitgekozen deze week. En nou ja, wij vinden dat die nummers verrassend goed zijn, terwijl ze eigenlijk niet de credits krijgen die ze verdienen. En deze week zijn de artiesten 21 Pilots en Travis Scott.
0: Ja, klopt. Dat zijn eigenlijk dus de nummers die de radio draait. Niet wij. Maar de nummers die ze niet draaien, die zijn eigenlijk het best. En dat is voor mij, ik heb 21 Pilots uitgekozen deze week. En nou ja, dat is een duo dat bijna iedereen wel kent. Met grote hits zoals Stressed Out, Ride en Heathens. Ze staan bekend op een mix van stijlen en vooral persoonlijke teksten. Maar naast die hits hebben ze ook nummers die veel minder aandacht krijgen. En dit is er één waarvan. Het nummer heet Tally en staat op het album Breach uit 2025. Het is een vrij persoonlijk nummer waarin het lijkt te gaan over schuldgevoel en het idee dat je iemand steeds opnieuw teleurstelt, terwijl diegene gewoon in je blijft geloven. Een nummer met een mooie inhoud die echt goed klinkt en nog niet zo populair is. Dat zijn de ingrediënten voor een nummer voor onze show.
1: Zo, dat klinkt perfect inderdaad.
0: Ja, hè? Nou, hier komt hij dan, Tally van 21 Pilots.

0: Je luistert naar Voorbij Jouw Playlist. En we zijn momenteel muziek aan het draaien. Minder bekende nummers van populaire artiesten. En dit was Telly van 21 Pilots. En Teun, jij hebt Travis Scott deze week, hè?
1: Ja, inderdaad. Ik heb een nummer dat eigenlijk helemaal niet bekend is. Het heeft 30 miljoen streams. En als je dat dan vergelijkt met zijn grootste hits, zoals bijvoorbeeld Goosebumps, Highs in the Room en Sicko Mode, die hebben allemaal ruim 2 miljard streams. Dat zit eigenlijk allemaal meer richting de 3 miljard dan de 30 miljoen. En ja, het is een bijzonder nummer. Het is een beetje experimenteel. Het is niet zoals hij het normaal maakt, maar juist daarom vind ik het wel vet. Het is eigenlijk vooral gewoon een beetje met woorden spelen. En dat maakt het voor mij juist zo'n uniek nummer. En ik vind het eigenlijk jammer dat het niet zo bekend is gegaan. Want dat album waar het op staat, Jack Boys 2, dat was echt verschrikkelijk slecht.
2: Ja, dat klopt.
1: En dit nummer stond op de Deluxe Edition. Dus eigenlijk een andere versie. En die maakte het eigenlijk af. Qua slechte nummers stonden 3 nummers op. En die eerste 2 waren slecht. En dit was het laatste nummer. Toen ik deze hoorde, dacht ik van, wauw, dit is vet. Hier, The Wizard van Travis Scott.

0: Ja, dat was The Wizard van Travis Scott. Joop, jij hebt nog een nummer voor ons klaarstaan.
1: Klopt, ik heb nog één nummer klaarstaan en dat is van Jeff Buckley. En wist je dat Jeff Buckley pas populair werd na zijn dood in 1997?
0: Nee, dat wist ik niet. Ik dacht dat het eigenlijk gewoon een succesvol artiest was.
1: Ja, klopt. Nee, dat is dus niet het geval. Hij ging dood in 1997 en toen werd hij pas populair. Dus hier is één van zijn beste nummers, Grace.

0: Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De bestuurder van een scooter is gewond geraakt bij een val in Limmen. Dat gebeurde zondagmiddag rond 14:15 op de Uitgeesterweg. Het zou volgens getuigen gaan om een man van 91 jaar... die deelnam aan een rondrit van een scooterclub. De man zou tijdens die rit de controle over zijn scooter zijn verloren en ging onderuit. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer eerst op de plek van het ongeval behandeld en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. In Alkmaar is een nieuwe speurtocht voor kinderen gepresenteerd. De speurtocht is bedacht ter gelegenheid van de bevrijding en de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Schoolkinderen uit groep 6 en 7 komen langs plekken in de binnenstad met een verhaal. Dat kan een oorlogsverhaal zijn, maar ook het Alkmaars ontzet wordt belicht. De speurtocht wordt tijdens de bevrijdingsfeesten in de stad gratis uitgedeeld. Het historische evenement Kaaskoppenstad in Alkmaar heeft nog €10.000 nodig om door te gaan. Het evenement staat gepland voor 6 en 7 juni. Door hogere kosten voor veiligheid en organisatie ontstond een tekort van €20.000. De helft daarvan is inmiddels opgelost. De organisatie roept inwoners en bedrijven op om te helpen met donaties, sponsoring of het kopen van tickets. Zonder extra steun komt het evenement in gevaar. Een auto is vrijdagavond in een sloot beland langs de Klaassen en Evendijk in Bergen nadat hij moest uitwijken voor een motor. De bestuurder bleef ongedeerd. De motorrijder reed in een bocht aan de binnenkant van de weg waarna de automobilist moest uitwijken. De motor stopte kort, maar reed daarna door. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald. De politie doet onderzoek naar het ongeval. De bestuurder testte negatief op alcohol en drugs. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Omroep Castricum.
2: Blijf op de hoogte van het laatste lokale en regionale nieuws. Bezoek omroepcastricum.nl.
3: Hier hoor je thuis.

0: Dat was Let's Go Crazy van Prince. Ja, het is weer tijd voor een rubriekje. Welkom terug bij jouw playlist. Zondagavond, Job, wat betekent dat?
1: Dat betekent dat er afgelopen week allemaal nieuwe nummers zijn uitgekomen.
0: Ja, precies. En elke vrijdag komen de meeste uit natuurlijk. En wij gaan even met jullie doornemen wat er allemaal is uitgekomen. En we hebben zelf ook een aantal interessante releases eruit gepikt. Wij hebben allebei weer één nummer gekozen, wat er echt uitsprong. En er is natuurlijk best wel veel uitgekomen.
1: Dat klopt inderdaad. En omdat we er vorige week niet waren in verband met dat jij op vakantie was en iedereen Koningsnacht aan het vieren was.
0: Zo.
1: Hebben we nu de releases erbij gepakt van de afgelopen 2 weken. Dus dat betekent extra veel muziek en leuke nummers. Vorige week brachten Leo Kleine en de nog maar 19-jarige Samuel Welte nummer uit samen. En dat heette Maak Me Nou Niet Gek. Het gaat eigenlijk nergens over.
0: Oh, chill.
1: Nummer. Ja, net zoals veel van Leo Kleine zijn nummers. maar ondanks dat klinkt het eigenlijk wel lekker. Perfect voor een feestje met een drankje in je hand. Een nummer voor de gezelligheid kan je het wel noemen eigenlijk. Het is... je moet het niet op de fiets gaan luisteren als je naar de trein gaat, zeg maar. Dat is niet...
0: Nou ja, maar misschien spreek je nu juist een hele grote groep mensen tegen die het juist wel leuke muziek vindt. Hè? Want er zijn echt mensen die gewoon leven op Nederlandse volksmuziek.
1: Dat klopt. Nou, dan is Maak Me Nou Niet Gek van Leo Kleine en Samuel Welte een geweldig nummer om te luisteren. Ja. Dus, maar goed, er is nog veel meer uitgekomen.
0: Precies, een kleine controversiële release van Kneecap met een nieuwe album Fenian. Kneecap is dus een Ierse hiphopgroep die bekend staat om hun politieke teksten en een mix van Engels en Iers. Ze maken vrij rauwe, energieke muziek en schuwen eigenlijk geen enkel onderwerp, maar ze zijn de laatste tijd ook best wel veel in opspraak. Zo was er gedoe rond een uitgesproken steun voor Palestina en een moment waarbij een van de leden op het podium met een Hezbollah-vlag stond. Dat is wel een interessant statement om te maken.
1: Het is een interessant statement, inderdaad. Ja, klopt.
0: Inderdaad, dat heeft dus zelfs tot een rechtszaak geleid. En de optredens die daar werden gecanceld. Maar die aanklachten zijn dus weer ingetrokken.
1: Ja, klopt. Hij is recent, dat was een van de twee rappers die hield die vlag omhoog. En die was helemaal in de rechtszaak en zo. Maar vorige week of 2 weken terug is hij helemaal vrijgesproken. Dus niks aan de hand. Ze gaan vooral door met hun pro-Palestijnse bewegingen.
0: Ja, dan weer terug naar het album natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat gaat dus een beetje over de politiek. En het is ook vooral persoonlijk met thema's als identiteit, conflict en mentale struggles. Maar muzikaal klinkt het ietsje volwassener en sterker geproduceerd dan een eerdere werk. Het wordt goed beoordeeld, 8 uit 10.
1: Ja, klopt. Het is, ik heb het ook geluisterd. Ik vind Kneecap wel leuk. En het heeft wel wat. Dan hebben we de dochter van de populaire rapper van Kanye West. Genaamd Northwest. Die heeft haar eerste EP uitgebracht. Namelijk North Forever. Dat is de naam van de EP. En ze is pas 12 jaar oud. En we hebben dit album even geluisterd. Sorry, deze EP even geluisterd. En het klonk niet heel best.
0: Dat is zacht uitgedrukt.
1: Dat is zacht uitgedrukt. Nee, wij adviseren haar eigenlijk om nog even een paar jaar te oefenen. Misschien met haar vader voordat ze meer gaat uitbrengen. We zullen even kort wat laten horen van de openingstrack, genaamd How Should I Feel?
0: Ja, ik zet hem bewust even wat zachter, want het is flink wat herrie. Dus maak je oren klaar. Nee.

0: dat is het dus gewoon.
1: meer gaan we niet. Nee.
0: Gewoon die beat erop is al illegaal genoeg. Daar moet nog wel even aan gewerkt worden.
1: Ja, zeker. Nou goed, we gaan maar beter over naar onze favoriete tracks van de week. Want ja. dit was even niks.
0: Nee,
1: mijn favoriete track van deze week is Still Around van Frico. Frico is een indie band uit Chicago. Ze maken indie rock met veel energie, maar ook een emotionele laag eraan. Een beetje rauw, maar wel melodieus en toegankelijk. Still Around komt van een nieuwe album, Something Worth Waiting For, dat anderhalve week geleden uitkwam. Het nummer heeft een soort optimistische ondertoon, maar gaat eigenlijk juist over volhouden wanneer dingen niet vanzelf gaan. Teksten gaan over twijfel, doorgaan en toch ergens de hoop houden dat dingen goed komen. Ik luisterde dit album en ik vond het direct goed. Dat heb ik niet vaak, met dat ik een album inga en dat ik dan heb ik alle 10e nummers geluisterd. Ja. En dan kan ik wel zeggen, ja, die was iets beter dan de andere. Maar ik heb nooit echt dat ik denk, oh, dit ga ik vaker luisteren.
0: Oh, wauw.
1: Maar goed, dan ga ik het album nog 1, nog 2 keer luisteren. En dan ineens, hey, wat klinkt dit geweldig. Maar met dit album had ik gelijk, dit klinkt goed. Zo ook bij het nummer Still Around van Frico. En die gaan we draaien.

0: Welkom terug bij Voorbij Jouw Playlist. Dit was Still Around van Frico. En we draaien momenteel onze favoriete tracks die afgelopen 2 weken zijn uitgekomen. En die van mij was dus Still Around. En Teun, jij hebt ook een nummer uitgekozen.
1: Ja, ik heb een R&B-nummer uitgekozen. Dat is een nummer van het nieuwe album van Isaiah Rashad. En het album heet It's Been Awful. Maar ik moet zeggen, dat album is eigenlijk helemaal niet zo slecht. Het is niet
0: awful.
1: Nee, precies. En het nummer wat ik heb gekozen, dat heet Boy in Red. Het is een samenwerking met SZA. En die twee die maken eigenlijk al best wel lang samen muziek. En eigenlijk, alles wat zij maken is in mijn

0: Boy in Red van Isaiah Rashad en SZA. Dan gaan wij even door naar de muzieknieuwtjes van deze week.
1: Zeker, want we hebben er wel een paar. Namelijk dat over 2 weken het Eurovisie Songfestival in Wenen begint. In Oostenrijk. Nederland doet niet mee dit jaar. Dat komt omdat... Nou, dat hebben meerdere landen die doen niet mee. Dat komt door de deelname van Israël.
0: Ja.
1: En daarom doet Nederland ook niet mee. Een land dat wel meedoet is het Verenigd Koninkrijk. En de deelnemer...
0: Dat is een YouTuber met 750.000 abonnees. Dus ja, dat is wel een interessante inzending. Hij noemt zichzelf Look Mom, No Computer.
1: Ja, goed. Dat klinkt heel interessant. Nee, het is dus een YouTuber die ze opsturen naar het
0: Eurovisie Songfestival.
1: Maar Joost, die wij vorig jaar hadden, dat was in principe... Het begon ook als een YouTuber.
0: Ja, dat was, hoe heet hij ook weer? Eenhoorn Joost, toch?
1: Eenhoorn
0: ja,
1: Joost. Precies. Die maakte ook gewoon content, gewoon pranks en zo in 2016.
0: Ja.
1: En nu stuurt Verenigd Koninkrijk dus een YouTuber op. Net alsof wij de bankzitters dus gaan opsturen.
0: Zo, dat moeten we eigenlijk nog een keer proberen. Ik denk dat we dan echt compleet voor lul staan. Maar dan moet Israël eerst natuurlijk niet meer meedoen. Want ik denk dat de Afrotros anders niet mee hoort.
1: Volgens mij hadden vorig jaar de bankzitters een inzending gedaan.
0: Oh ja, dat is
1: met,
0: waar
1: met Cupido. En dat is hem uiteindelijk niet geworden.
0: Nee.
1: Omdat Joost erheen ging.
0: Ja. Ja, het is dus wel komisch. Het nummer van Look Mom, No Computer heet 1, 2, 3. Dat is Duits. En wat eigenlijk wel opvallend is de afgelopen jaren... is dat zowel de UK als Duitsland gemiddeld genomen... echt heel slecht scoren in de puntentelling. Dus ja.
1: Is dan maar een combinatie? Misschien leggen we dat wat op of zo?
0: Misschien krijgen ze dan negatieve hoeveelheid punten. Misschien is dat ook mogelijk.
1: Misschien krijgen ze min punten inderdaad. Nee, ik ben heel benieuwd naar dit nummer. Jij...
0: Ja, ik heb het dus eigenlijk ook nog niet geluisterd. Ik zag het alleen staan en ik googelde het. En ik zag dat het een inzending was van het Verenigd Koninkrijk. En ik dacht van ja, dit is raar. Dus ik ben heel benieuwd wat er nu uit gaat komen. Maar het nummer heet dus 1, 2, 3. En de artiest is Look Mom, No Computer.

0: 1, 2, 3.
1: Dit was dus de inzending.
0: Dit was de inzending van de Britten voor het Eurovisie Songfestival dat over 2 weken begint.
1: Ja, met een Duitse titel.
0: Met een Duitse titel. En het gaat over klaar zijn met een 9-tot-5 baan en willen ontsnappen.
1: Ja, nou dat klinkt dus als een YouTuber die cursussen verkoopt.
0: Inderdaad, ja. Ja, online zijn mensen heel erg verdeeld. Sommige mensen vinden het geniaal en catchy. En anderen vinden het vooral heel raar. En ik denk, ja, ik ben wel...
1: Ik denk dat ik bij de tweede hoor.
0: Maar als ik dan... toen ik 5 jaar geleden naar het Songfestival keek... toen waren het ook wel dit soort nummers. En
1: ja,
0: het gaat vaak niet eens om het nummer bij het Eurovisie Songfestival... maar om de show die je eromheen bouwt.
1: Ja.
0: En ik denk dat je hier echt wel een leuke show omheen kan bouwen.
1: Ja, denk ik ook
0: springende,
1: wel.
0: Springende mensen.
1: Geef ze 2 vuurkanonnen en ze hebben een leuke avond, denk ik.
0: Het komt helemaal goed, inderdaad. Ja, klopt. Dit was niet best, vinden wij. Laten we doorgaan naar...
1: De andere kant van de oceaan.
0: Ja, inderdaad.
1: Naar Canada. Want Drake die heeft afgelopen week een beetje zijn nieuwe album Iceman aan het hypen. En als PR stunt had hij dus een enorm blok met ijs midden in Toronto neergezet.
0: Ja, goed. Heel gek, inderdaad. En fans die moesten dan wachten totdat het vanzelf smolt. Want de release-datum die zat... in dat ijsblok verstopt.
1: Ja.
0: Maar wat dus het probleem was... mensen die hadden geen geduld, want het duurde nogal. En mensen begonnen het ijs kapot te hakken met gereedschap... en sommigen probeerden het zelfs te smelten met vuur.
1: Ja, maar dat waren dus gewoon aanstekers en zo. Ik moet wel zeggen, ik denk dat de fanbase van Drake... is dan toch iets geschikter voor dit soort dingen. Ik denk dat als je dit bij echt diehard fans... bijvoorbeeld een Kanye West had gedaan, die zelf ook een beetje gek... dan waren ze met vlammenwerp schoon aan zitten, denk ik.
0: Ja, oprecht. Ja, het werd zo chaotisch dat de politie en brandweer zelfs moesten ingrijpen. En uiteindelijk... heeft de brandweer het ijs zelf laten smelten voor de veiligheid.
1: Ja.
0: En de fans namen dan de stukken ijs mee en die verkochten dan online dat voor heel veel geld.
1: Ja, dat staat ook helemaal nergens, want dat gaat natuurlijk gewoon weer smelten.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, de stunt die ging compleet viraal en zorgde voor enorme promotie. En dat is eigenlijk denk ik het doel.
1: Precies.
0: Het hele doel van dit nummer.
1: Ik ga dan nu over naar een van mijn favoriete nummers van Drake. Het komt op het album Thank Me Later uit 2010. En het heet The Resistance. Het is echt geweldig. Goed luisteren.

0: Je luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hanta-virus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
0: Dit is Omroep Kastrikum.

0: Yes, dat was Munich van de Editors. En we gaan alweer door naar de volgende rubriek, namelijk nummer met een verhaal. Teun.
1: Ja, ik heb hem deze week uitgekozen en ik heb Cinderella van Mac Miller. En het is eigenlijk een heel intiem en dromerig nummer over liefde. En het is, het is een bizar geschreven nummer. En het is geschreven voor Ariana Grande. Zij hebben dus een tijdje een relatie gehad. Dit album kwam eigenlijk uit nadat zij geen relatie meer hadden. Het album heet Divine Feminine. En dat gaat eigenlijk gewoon over verliefd zijn, liefhebben, dat soort dingen. En dit is het enige nummer op het album wat over Ariana Grande gaat. Het is 8 minuten lang. En het is eigenlijk heel kwetsbaar. Mac Miller is natuurlijk overleden aan een overdosis. Hij nam een soort pijnstiller en dat was besmet met fentanyl. En als je daar een beetje te veel van binnen krijgt, zoals elke drug, dan ga je gewoon dood.
0: Ja.
1: Hij wist het dus niet en daardoor is hij dus overleden aan een overdosis. En het schreef aan het nummer is dat hij eigenlijk zingt van toen ik nog met Ariana Grande had, of toen als ik bij jou ben, dan hoef ik geen drugs te gebruiken. Jij bent mijn engel. Dus dat is eigenlijk best wel pijnlijk natuurlijk. Want toen zij dus helemaal geen relatie meer hebben, is zij uiteindelijk dood gegaan. En het schijnt dus ook, dat is een gerucht binnen de community. Mm-hmm. Het is nooit echt bevestigd of zo, dat Ariana Grande dus 928 keer de voicemail van Mac Miller heeft geluisterd toen hij is overleden.
0: Jeez.
1: 928 keer is best wel veel.
0: Weet je.
1: Dat is bizar hoe die twee eigenlijk met elkaar bezig waren en hoe verliefd ze waren. En dat hoor je eigenlijk ook wel terug in het nummer. Het is heel kwetsbaar. De tekst is eigenlijk ook precies. Ken je de term yearnen? Ik denk dat dat ongeveer is waar. Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Maar het is gewoon zo erg iets willen. Of zo erg van iemand houden. Mm-hmm. Dat het gewoon je controleert. Ik denk dat dat er best wel iets om het uit te leggen. Het is een Engelse term. Het is een beetje Gen Z-term, denk ik.
0: Ik denk het. Daar val ik wel binnen. Maar goed.
1: Ja, inderdaad. Misschien moet je ook meer chronisch online zijn, zoals ik.
0: Ik denk het, ja. Ik ben erg benieuwd. Dat klinkt heel emotioneel.
1: Het gaat dus een beetje over het hele Cinderella. Ariana Grande was natuurlijk ook een Disney-prinses. En weet ik veel wat allemaal. Wicked laatst natuurlijk ook uitgekomen. Toen was ze voor me ook een prinses. Ik heb die film niet gezien. Maar het is gewoon een kwetsbaar nummer. En het begin is best wel generiek. Je hebt Ty Dolla Sign die de refrein zingt. En vooral het einde is waar het echt interessant wordt. Dan begint hij dus eigenlijk te vertellen over waarom zij zo belangrijk voor hem is. Cinderella van Mac Miller en Ty Dolla Sign.
2: Sign. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Sign. Hey.

0: Ja, dat was Cinderella van Mac Miller en Ty Dolla Sign.
1: Ja, dat was het nummer met een verhaal erachter. We gaan nu door naar een nummer van Fontaine's DC. Ja, die kan niet missen natuurlijk.
0: Nee.
1: En het gaat over plezier halen uit iets dat een donkere kant heeft. En in het geval van Roman Holiday, het nummer dat eraan komt, is het een verhuizing naar Londen die niet goed beviel. Maar toch plezier eruit halen. Dit is Roman Holiday van Fontaine's DC.

0: Ja, Roman Holiday van Fontaine's DC. Joh, wij hebben iets nieuws.
1: Ja, klopt. We hebben een nieuwe rubriek, namelijk waar komt de beat vandaan? In deze rubriek gaan we in op iets wat je in heel veel muziek terugziet, waar je vaak niet bij stilstaat, namelijk samples. Dat zijn stukjes uit oudere of minder bekende nummers die opnieuw gebruikt worden in nieuwe tracks. Veel nummers die je kent en dagelijks hoort, zijn dus eigenlijk opgebouwd uit iets wat al eerder bestond. En soms herken je het meteen en soms heb je geen idee hoe het er ooit in is gestopt. En precies dat gaan we hier uitpluizen. Waar komt die beat, de melodie of dat kleine stukje geluid eigenlijk vandaan? En Teun, wat hebben we deze week? Want jij hebt iets uitgepuzzeld.
2: Ja, ik heb een nummer uitgekozen. Ik vind het zelf heel vet. En die sample die komt dus uit... Nou, het is de 1978 versie die ik heb. Dus dat is sowieso wel oud. Ja. Maar het originele nummer komt dus uit... Als ik hem goed herinner, 1964. Dus dat is... Echt al ruim 60 jaar oud.
1: Ja, flink oud.
2: Deze nieuwe versie, nou nieuwer, het is gewoon heel oud, heeft een intro. En die intro die is juist gesampled op dit nummer. En ik ga hem gewoon laten horen en dan houden we zo wat voor een bizarre beat ervan gemaakt is.

0: just to remind you, sweetheart, that my love for you has never changed. Ah, girl, you've been my inspiration. You've been my dream come true. Once again.
1: Ja, en deze beat, dit nummer is dus omgetoverd tot een beat. En heel veel van die woordjes die hij zegt zijn zeg maar opgeknipt en los achter elkaar gepakt om een beat te creëren. De intro van het nummer is nog exact hetzelfde. Ik heb het dan over Duckworth van Kendrick Lamar. En ja, het is gewoon een typisch rap nummer. Het staat op een dam uit mijn hoofd. En het is echt ja, en misschien wel het beste nummer op dat album. Ga maar gewoon luisteren. Je hoort in het begin hoor je sowieso al de overeenkomst aan het begin. Maar als je gaat luisteren naar al die kleine chops, zoals we dat noemen, zeg maar de kleine stukjes die de beat, zeg maar, de beat maken, dan hoor je dat het eigenlijk ook uit het andere nummer komt. En dat maakt het juist zo'n bizarre sample. Duckworth, Kendrick Lamar.

0: Billy eyes need now for that the wolf.
1: Now look at the rest
2: Ja, misschien denk je, waar luister ik naar? Maar dat is eigenlijk onderdeel van de album experience van Damn. Het is storytelling. En er zitten allemaal van dit soort rare dingetjes erin. Dan gaan we nu door naar een aangevraagd nummer. Het nummer is aangevraagd door onze trouwe luisteraar Jesper. Ik heb hier Navigating van de 21 Pilots.

Navigating van 21 Pilots. En van het ene aangevraagde nummer naar het andere aangevraagde nummer. Jimmy vraagt het nummer You Wanna van CC Natalie aan. En Jimmy die houdt van dansen op festivals. En zo ook op het volgende nummer. You Wanna van CC Natalie.

0: was Juana van CC Natalie. Job, heb jij nog een nummer van een Nederlandse band voor me?
1: Ik denk even na en ik heb snel gedacht, want het volgende nummer is van een kleine Nederlandse band. Het nummer kwam uit in 1970. Ja, hoe oud was je toen?
0: Non-existent.
1: Precies. En ik heb het leren kennen door mijn ouders, uiteraard, 1970. En normaal gesproken vind ik de nummers die mijn ouders doorgeven aan mij niet heel leuk. Maar bij dit nummer vond ik het toch wel verrassend goed. Hier is Wild and Exciting van Earth and Fire.

0: Yes, dat was Magnificent van U2. Een nummer dat eigenlijk nooit echt doorbrak. Wel in Europa, maar in de UK, dat dus geen Europa is, haalde het niet eens de top 40. Dat is vrij verrassend.
1: Ja.
0: Vooral voor een band als U2. Hè. Ze hebben meerdere Grammys gewonnen en miljoenen albums wereldwijd verkocht. En ze zijn gewoon een van de grootste live bands ter wereld geworden. En ze staan bekend om enorme stadionshows. Bono, de zanger, die schrijft vaak over politiek, religie en menselijkheid. En niet alleen over liefde, waar dat andere nummer wel over ging. We gaan nu alweer door naar het volgende nummer, naar Are You Still Alive van The Boney King of Nowhere.

0: dat was de B-intro van Common. En dat is een Amerikaanse rapper. Het nummer is geproduceerd door Kanye West. En eigenlijk is Common nooit echt bekend geworden. Dan gaan we door naar een hele andere en onze laatste afsluitende rubriek. De Hidden Gem.
1: Ja, klopt.
2: Omroep Castricum.
3: Hier hoor je thuis.
1: Jazeker, dat is de Hidden Gem. Daar eindigen we altijd de show mee. En mijn Hidden Gem van de week is Club Insomnia van Spinvis. En Spinvis is natuurlijk een Nederlandse artiest die bekend staat om zijn dromerige, bijna poëtische manier van muziek maken. En zijn nummers zitten vaak vol beelden en verhalen, maar zijn nooit heel letterlijk. Het gaat vaak over niks.
0: Ja, precies.
1: Hij vertelt het op zo'n manier dat het zo zweverig...
0: Het is gewoon een fantastische storytelling.
1: Ja, klopt inderdaad. Dat het gewoon ineens heel goed klinkt en dat je mee kan zingen terwijl je niet eens weet waar je over zingt. Je moet er een beetje zelf in verdwijnen en geloven. Club Insomnia, het nummer dat we zo gaan draaien, komt van het album Tot Ziens, Justine Keller uit 2011. Het is een lang nummer, maar juist daardoor bouwt het echt naar iets op. Het begint rustig en het wordt steeds intenser met een soort hypnotische sfeer. Wat het nummer extra bijzonder maakt, ja, het is nooit echt een grote hit geworden. Je hebt natuurlijk Kom Terug en Ik Wil Alleen Maar Zwemmen van Spinvis die heel populair zijn geworden. Maar goed, het heeft niet eens een miljoen streams op Spotify. Dus het is, wow, nog een vrij klein nummer. Maar wel echt gewoon een heel goed nummer. En het zit gewoon heel goed in elkaar. En vooral die gitaar en de opbouw geeft het gewoon een hele donkere, bijna filmische sfeer.
0: Het is gewoon komisch eigenlijk. Want de club Insomnia is natuurlijk de ziekte aandoening waardoor je eigenlijk niet kan slapen.
1: Maar als je luistert naar het nummer, dan klinkt het, dan voel je dat gewoon. Het is heel gek. Je gaat het zo horen. Hij komt eraan. En tot volgende week.
0: Ja, inderdaad. Dan zijn we er weer.
1: Dan zijn we er weer. Dit is Club Insomnia van Spinvis. Doeg.

0: Je luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jant op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen naar Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui, vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door SV Vastgoedontwikkeling, Schalkoord Training en Advies en Club Maris.
5: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
0: Dit is Omroep.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij 3e, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De programma's van Omroep Castricum worden mede mogelijk gemaakt door Elans Uitvaartbegeleiding, persoonlijk en professioneel. En door My Strength Personal Training, voor echt resultaat.
2: Oh, Piet Hellemans hier, dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
3: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
4: Dit is Omroep Castricum.

0: luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e, achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hallo, Piet Hellemans hier. Dierenarts en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Dieren in nood hebben nu jouw hulp nodig. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in heel Nederland. Word vrijwilliger bij de dierenambulance of een opvangcentrum bij jou in de buurt. Of word donateur voor €1,85 per maand. Ga nu naar dierenlot.nl en sluit je aan bij het grootste netwerk van dierenhulpverleners in Nederland. Dierenlot.nl.
4: Zie je wel dat het werkt? Adverteren op Omroep Castricum? Anders had je deze commercial nooit gehoord. Wil je ook gehoord worden in de wijde omgeving? Mail ons adverteren@omroepcastricum.nl.
0: Dit is Omroep.

0: Je luistert naar Omroep Castricum.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale media kanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran.